0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Argentinië stuurt duizenden hantavirustests naar getroffen landen. Ook Nederland gebruikt die en meldt mogelijke besmettingslocatie. Bij Den Bosch blokkeerden 100 betogers de A59 richting Waalwijk een half uur vanwege geplande opvang voor jonge asielzoekers. Israël voerde de eerste aanval sinds het staakt het vuur uit op Beirut, gericht op Hezbollah-commandant Radwan. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk wegens datalekken en afpersing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot.
1: Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hangama Armastigana. Goed kan ik leren Ujala Radio het 24-7. 24-7 Arwobi Speciaal. Speciaal Abkilië.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Argentinië stuurt duizenden hantavirustests naar getroffen landen. Ook Nederland gebruikt die en meldt mogelijke besmettingslocatie. Bij Den Bosch blokkeerden 100 betogers de A59 richting Waalwijk een half uur vanwege geplande opvang voor jonge asielzoekers. Israël voerde de eerste aanval sinds het staakt het vuur uit op Beirut, gericht op Hezbollah-commandant Radwan. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk wegens datalekken en afpersing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
2: Het weer tot slot. Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Argentinië stuurt duizenden hantavirustests naar getroffen landen. Ook Nederland gebruikt die en meldt mogelijke besmettingslocatie. Bij Den Bosch blokkeerden 100 betogers de A59 richting Waalwijk een half uur vanwege geplande opvang voor jonge asielzoekers. Israël voerde de eerste aanval sinds het staakt het vuur uit op Beirut, gericht op Hezbollah-commandant Radwan. Tegen oud-rechtbankmedewerker Sana C. is 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk wegens datalekken en afpersing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het Academisch Ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een opvarende van het cruiseschip MV Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. Zo'n 100 demonstranten hebben gisteravond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een opvarende van het cruiseschip MV Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. Zo'n 100 demonstranten hebben gisteravond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend 9 kilometer. Door de werkzaamheden op de IJsselbrug vanuit Duitsland nu 25 minuten vertraging. Dus de knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek, de linkerrijstrook, is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat een heerlijk gevoel. Wat een genot. Altijd vroeg sebere ke juni, ham pyar ke saath aapko jagah dete hai, aur khushbu ke saath aapka din, aapka dil, aur aapko bhi ham jagmaga dete hai. Main hoon na, it was Vishal Mishra, daarnet uit de film Savi, een prachtige recurrent hit vanochtend, een goede starter van deze nieuwe ochtend en nieuwe dag, en je hoorde Hamdam uit de film Savi, uit het jaar 2024. Mensen, mensen, kinderen, de zon straalt al boven Nederland, op bepaalde plekken in Nederland. En ik moet zeggen, het is een mooie, rustige, heerlijke ochtend. Het is donderdagochtend, 7 mei. Hallo iedereen allemaal, nogmaals een van harte goeiemorgen zonder zorgen. Mensen, mensen, kinderen, heeft u lekker geslapen en moet u vanochtend veel werken? Een productieve werkdag aan iedereen die moet werken vandaag. En aan Jong Nederland ook alle succes van de wereld met jullie studie, want dat is jullie toekomst. Andere mensen die vandaag sowieso andere dingen moeten doen, kom jouw verplichtingen na. Een nieuwe dag vol nieuwe kansen. En natuurlijk zijn we benieuwd om te weten van, hé, wat staat ons vanochtend te wachten? Wat kan er gebeuren tussen nu en de rest van de dag? Ik ben er tot 9 uur vanochtend met de beste ochtendshow op de Hindustaanse radio. Hier en alleen hier op Trendy Ujala. De wake-up en update show Ujala Kamaja. Terwijl de wereld ontwaakt, de mensen zich ready maken. De hoti hoti te heugels had het hebetje uit met 0 minuut. Nu 9 minuten over 6:30. Ga maar lekkertjes door met je ochtenddingetjes doen. Zo heeft een ieder zijn eigen ochtendtiming. Anderen hebben al een aanvang gemaakt met hun werkzaamheden. Dat zijn de early morning risers. De mensen die erg vroeg opstaan uit bed. Anderen gaan zo meteen de deur uit. Anderen hebben een lekkere frisse bad genomen. Anderen staan net op uit bed. En even mooi Celestia, kindje. Dat is een lekkere Lizzie. Maar zo gaat het toe toch in de ochtend. Je strekt jezelf voordat je uit bed stapt. Oh ja, besteed ook even aandacht aan de kindertjes. Assisteer ze met het een en ander. Help ze met het een en ander. Iedereen allemaal have a beautiful morning. De temperatuur op dit moment rond de 6 à 7 graden bij een vrij matige wind. Het voelt lekker aan. Hallo iedereen allemaal, nogmaals een van harte goeiemorgen zonder zorgen. Zometeen de weersverwachting.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ook deze was erg populair uit War 2. Je hoorde Awen Jawen van Arijit Singh en Nikita Gandhi.

0: Dat is weer lekker wakker worden met de Wake Up and Update Show. You are Ujala Radio. This is
1: 24/7.
2: Your station.
0: Bijna pauwne saad ka wacht. Het is bijna 7:15. Chalo maap ko bata deti hai ki aaj ka mausam kaise rahi.
3: Hoe ziet het weer eruit voor vanochtend en voor de rest van de dag? Ujala Radio, met het weerbericht.
0: Is wacht, kam niksel het er niet manie. De zon straalt al boven Nederland. Kierke me se bahaj hakie, dat u dekje ki je sach much hota hai. De zon begint al te gloren buiten. Het is al daglicht geworden. Een nieuwe dag vol nieuwe kansen. Het is donderdag 7 mei. En we hebben te maken met een vrij matige wind op dit moment. Dag maan is wat jullie heel leuk bugs. Tja, sa de gries. Het schommelt tussen 6 en 7 graden op dit moment. Voelt lekker fris aan. En voor de rest blijft het meest droog vandaag. Aaj, jada se jada, juran rahi. Tani mani hiya, waha.

आंख आँच ज्यादा से ज्यादा झुरान रही। तनी मनी ही या वहाँ इधर उधर बादल बिछाए है पाफानी स्टापल वॉल्क मैं स्टेलन नहीं सोफेल फोर। Het wordt een zonovergoten dag vandaag met aardig wat wind. De temperaturen gaan omhoog naar maximum gemiddeld 15 sola degrees, rond de 15 à 16 graden ijzig. In het zuiden kan het 17 graden worden. Iedereen allemaal have a nice bright and sunshine day. Sehi mausam kasamachar ajwi, Ujala Radio kezerie in de wake-up and update show. In de jaren 70 hadden we een prachtige tekst van een van de tekstschrijvers in de muziekindustrie van Bollywood ever, Asad Bhopali. Uit de film waarin Vinod Khanna gespeeld heeft, als ik me niet vergis met Nanda, On the Beat of Ganesh, dat prachtig lied, inmiddels twee Ghana Everlasting Hogya, Kishoda en Sangeet Ki Devi, Chand Kya Hai, film Dhamki Ka Gana.

Dit uur sluit ik even lekker af met dit prachtig lied. Super Ghana, zeg ik. The best of the 80s bij Sangeetki Devi en Mohammed Rafi. Het is bijna 7 uur.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moon sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Raad Odin. Subh al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekwehe. Orham. Aapse Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio Ke. WhatsApp nummer hè.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits komt op gang, het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar één rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Knoopend Ouddijk en Velpenbroek een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Valburg en Grijshoord 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujjalaka Majab, Young, Trendy en Educatief, de week op en af dit show. Het is Bries voor die Warke Dinaatje, donderdagochtend. Meikie staat daarig en staat bitje tot staat minuut hotjela. Op dit moment valt het nog even mee op de Nederlandse wegen. Daarnet heeft u het een en ander begrepen van onze collega's van de ANWB. Automobilisten, hou je aan trichule in het verkeer. Afstand houden, snelheid aanpassen en opletten. Dan heeft niemand het probleem. Het kan zo zijn dat u, terwijl u op de openbare weg bent in de auto, dat u last krijgt van die laaghangende zon. Vergeet niet je gaampjes maar op te zetten. Je zonnebril, dat rijdt wat makkelijker, dat rijdt wat veiliger. En hou je aan trichul in het verkeer. Afstand houden, snelheid aanpassen en opletten. Dan heeft niemand een probleem. Mij hoor je tot 9 uur vanochtend. Kijken wat er zo meteen te lezen valt in het nieuws. Ik hou je op de hoogte. En fijn dat u bent gehoekt aan deze radio. Fijn dat u luistert naar de Wake Up en Update Show.
1: Hallo?
2: Als je denkt dat ik naar iets anders luister, kan je het zeggen.
1: Oh, wow.

0: Hey, Leroy. Ja, je bent blij dat ik er ben. Ai, ik ben ook blij dat ik er ben. Ai, ai. Oké, Leo. Ai, ja. We gaan naar het nieuws. We gaan het nieuws doen. Ai, ja. Oké. Moeilijk, mijn geest, man.
1: Actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 7:30 en 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
0: Wat je mange jane kalia lati lati kaab heil. Aajka hoi. En wat staat er gepland te gebeuren in de wereld door de mensheid? Want die is de veroorzaker van alle ellende op deze aardbodem, op deze wereld. Wat lezen wij vanochtend in de kranten, het dagblad, een overzicht, de topics en topstories? Sarush, we kiezen maar Hia, we gaan ieder roedel kebabaal, halen kebabaal, zijn naam kebabaal, wagera wagera, awel bate, peteki bate, nehelepe deheleki bate, her kisem ke cheese, her kisem ki baat. Altijd kahape, door majame, ujalaka majame. Het is 7:12. De wereld bezig baten met het een en ander, tjolohamlok, shurwaak, tehei is gebase. Ali B. hoort vandaag of het gerechtshof hem schuldig acht aan verkrachting en aanranding. De rapper zal zelf niet bij de uitspraak aanwezig zijn. Ali B. ging in hoger beroep tegen de celstraf van 2 jaar die hij in het jaar 2024 opgelegd kreeg. Mocht Ali B. ook in hoger beroep veroordeeld worden, dan heeft hij nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan. De Hoge Raad moet zich dan opnieuw over de zaak buigen en toetst dan of de wet juist is toegepast in het hoge beroep. Mocht Ali B. een celstraf krijgen en niet in cassatie gaan, moet hij die straf nog volledig uitzitten, want hij heeft het hoge beroep in vrijheid afgewacht en dus nog niet vastgezeten. Isabat Aatje Likhale Bharpoor, Sangji Beroep Me Mene Socha Tabbo Aapko Sunane Kelie, Samjhadene Kelie Or Batadene Kelie. Even kijken wat er nog meer binnenkomt op dit moment. Mensenwenskinderen, vanwege het Hanta-virus zijn Kalia 3 opvarenden geëvacueerd van het Nederlandse cruiseschip de Hondius Ubat Aapko Malum. Het gaat om een Nederlander van 41, een Hongaars, een Brit van 56, Origo Doisri van 65. Een van hen wordt behandeld in het Leids Universiteit. In het Leids Universitair Medisch Centrum. Op dit moment een ander is naar een ziekenhuis in Düsseldorf gebracht. Wat er met de derde passagier gebeurt, is nog niet duidelijk. In het Zwitserse Zürich wordt nog een vierde persoon behandeld. Een man die na thuiskomst ziek werd. Zijn vrouw ontwikkelde geen symptomen, maar is uit voorzorg in zelfisolatie. Een vijfde opvarende ligt op de intensive care in Zuid-Afrika. Het Hantavirus heeft wel 60 varianten. Iskebare me, televisiepe, samachar me, apne kuch jankari sunahe. In dit geval gaat het om het Andesvirus, dat vooral voorkomt in Zuid-Amerika. Het is een van de weinige Hantavirussen die van mens tot mens wordt doorgegeven. De variant is afkomstig van een rijstrattensoort, zegt een viroloog van het RIVM. Mensen kunnen hoge koorts- en ademhalingsproblemen krijgen. Later kan dit leiden tot ernstige long- en hartproblemen. Het sterftepercentage van deze variant ligt tussen de 35% en 55%. En dan vraag je je af van hoe verspreidt deze variant zich dan? Je krijgt het virus door contact met keutels, urine en speeksel van de rijstrat. Bhat kechuha, rijstrat. Of door het inademen van stofdeeltjes in dergelijke uitwerpselen. Er moet nog diepgaand khojbin chanbin worden gedaan, maar het is waarschijnlijk dat in ieder geval één opvarende het virus heeft opgelopen aan wal in Argentinië. Kijken wat er nog meer te lezen valt op dit moment in het nieuws, mensen, menskinderen. Nieuws is ook belangrijk natuurlijk. Misschien is dit ook even interessant om te weten. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd begin afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. De 81-jarige Giuliani werd opgenomen met een longontsteking die volgens zijn Aguaca werd verergerd door symptomen die hij bij de aanslagen van 11 september 2001 opliep. En dit lezen we vanochtend ook uitgebreid in het nieuws. Even kijken. Misschien is het bare me kuchapne sunahoga samacharme. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing tussen een passagiersbus en een tankwagen. 4 anderen raakten ernstig gewond, melden de lokale autoriteiten vanochtend op dit moment. Durghatna Huatha, gistermiddag op de Trans-Sumatra Highway in de provincie Zuid-Sumatra. Pehlak Hojwin Patachalahe uit dat de chauffeur van de passagiersbus uitweek naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Op dat moment reed een tankwagen met hoge snelheid uit tegenovergestelde richting en botste frontaal op de passagiersbus. Door deze enorme klap brak er in beide voertuigen brand uit. Er waren minstens 20 passagiers aan boord van de bus. Meerdere mensen zaten bekneld in de bus. Onder de doden zijn de buschauffeur, 13 passagiers, de chauffeur en de bijrijder van de tankwagen. 4 passagiers overleden het ongeluk en zijn met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. En dit lezen wij ook vanochtend in het nieuws. Even een timecheck, 18 minuten over 7, terwijl u bezig bent. Even kijken of er nog andere belangrijke items zijn op dit moment. Waarvan ik denk van, hé, het is interessant. Nee, we gaan naar de top stories, de belangrijke updates. Mensen, mensen, kinderen, wat kun je vandaag verwachten? Ali B. hoort het oordeel van het gerechtshof in de zedenzaak tegen hem. Het OM, Openbaar Ministerie, heeft in hoger beroep 2,5 jaar cel geëist voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in het jaar 2014. In Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De uitslagen komen naar verwachting vanaf morgen binnen. De Braziliaanse president Lula gaat op bezoek bij zijn ambtgenoot Trump in Washington. De twee gaan het onder meer hebben over importheffingen en de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Een beetje sportnieuws. In de Europa League en de Conference League staan de halve finales op het programma. In de Europa League speelt Aston Villa tegen Nottingham Forest en Freiburg tegen Braga. In de Conference League speelt Crystal Palace tegen Shakhtar Donetsk en Strasbourg tegen Rayo Vallecano. Alle wedstrijden beginnen om 9 uur. Dat was het nieuws, de belangrijke updates, de topstories, wat je kunt verwachten. Hamne Aapko Sunai Samjai Orbetai. Blijf lekker hoeken. We gaan het lekker hebben, gezellig hebben met al die pogo's uit onze factory en nog veel meer. Het is inmiddels geworden 10 minuten voor 7:30. Coming up next is citaten en gezegden. En natuurlijk ook mijn mantra voor vandaag. Dat was het dan, het nieuws.

0: Mi basno make me arki ujala radio. Ma toch me arki. Want me loving. Ay wiki me alam manting. Ujala radio. Atranga in a manting.
1: Deze is ook erg populair op dit moment uit de film Bhoot Bangla. Nikita Gandhi en Arijit Singh en ze doen Tuhi Disda.

0: gedachten en gezegden. Iedere ochtend exclusief. Ujala Kambejame.
1: Het is 5 minuten voor 7:30. We doen citaten en gezegden. Mensenkinderen. Als de goede en de slechte keuze niet van elkaar zijn te onderscheiden, is de wijste keuze je hart volgen. Als de goede en de slechte keuze niet van elkaar zijn te onderscheiden, is de wijste keuze gewoon je hart volgen. Jai samjheke, chote log bare log ha subake vakt jab ham baati, kuch seek sakte hai ujala ka maja mein. Daar wordt men wijzer en slimmer van. Altijd goed voor je algemene ontwikkeling, citaten en gezegden. Zo, even kijken, waar is die jingle?

Jawel, Jong Nederland, kijk wat de natuur u schenkt. Een prachtige, stralende, zonnige ochtend. Geniet ervan, doe je ding. En denk erom, let op je houding en op je gedrag. Daar vooral, let op je houding en op je gedrag. Jong Nederland, is belangrijk. Voor de rest zeg ik, doe je best, hou je aan de regels. En op tijd naar school. Iedereen allemaal, have nice, bright and sunshine day. Het wordt gemiddeld 15, 16 graden bij droog en vrij zonnig weer. Af en toe wat stapelwolken. Goedemorgen, Jong Nederland. Goedemorgen, iedereen allemaal.

0: drie minuten voor 7:30. Ajhe Brihaspatiwar. Oftewel, velen zeggen ook Guruwar. En daarvan afgeleid Guru. Guru staat voor wijsheid, oftewel deugd. De kleur voor vandaag is geel. De edelsteen gele saffier. En de planeet is Jupiter. En mijn mantra voor vandaag is... Ik heb en ik bouw. Ik heb en ik bouw. Dat is mijn mantra voor vandaag. Samadje gele toch? Oké, dan.
1: Draai naar die knop. Draai naar die knop.
2: Ujala Radio.
3: Ten en boom straks, man.

Unbekende soundtrack uit de film Bhool Chuk Maaf van het vorig jaar, Koena, Harnoor en Shreya Ghoshal. Zojuist half acht geweest. Moet je dit horen, mensen, kinderen. Een Duitse toerist moet van zijn reisorganisatie honderden euro schadevergoeding krijgen, omdat hij op vakantie in Griekenland geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden. Iedere dag waren er plekken al gereserveerd met handdoeken en daarom stelde rechter de touroperator in gebreke. De man verbleef in het jaar 2024 met zijn gezin in een resort op het eiland Kos, Griekenland. Hoewel het hotel meerdere zwembaden had, was er nooit een lichtplek te vinden. Zelfs om 6 uur 's ochtends opstaan was niet voldoende om een plekje te krijgen. Volgens de man was hij dagelijks bijna een half uur kwijt aan het zoeken. Er waren momenten dat zijn kinderen genoegen moesten nemen met een handdoek op de grond. De rechter vindt dat de touroperator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het hotel verbood handdoek of handdoekje leggen om een plek te reserveren, maar hoewel de man klaagde bij zijn contactpersoon, ondernam het bedrijf niets om het euvel te verhelpen. Daarmee was de service volgens de rechter ondermaats. En misschien terecht ook. De man had al een tegemoetkoming van 350 euro gekregen op zijn reissom van bijna 7200 euro. De rechter heeft dat verhoogd naar 900 euro. De tegemoetkoming dan. Ik heb ready for you een musical chemistry van Preetam Chakravarti uit de film Cocktail 2. En dat is echt een music energy high energy party beach song. Je hoort Japtelik uit de film Cocktail 2, een remix version.

0: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
1: Meestal klinkt die goed en komt die uit. Jouw dag voor vandaag. Ujjalis horoscoop. Tjellemaapke betadde die haikiaatje to din keise. Biet jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checkadedin van met je baalgopali gezin. Je kindje, mintje, lerken, vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, jenemdien, bedhaio. Salgera mubarako, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we een goed herstel. Godsrijkste zegen, van harte wetenschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia, programma Kasunet Honge. Kharpe, hospitaal mee, verzorgingstehuis mee, verpleegtehuis mee, aanleewoning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso en laat je flink verwennen. Ik zeg altijd, na you day, na you day, na you day today. En als je, ik suhana dinhe, gaas dinhe, torkhaltin, kam niks a little upper. Dus go for it en maak er een chakade din van. Nog even dit. Jolokapandawaitja hippie ik je behoel nam het. Vergeet u niet, mensen, mensen, kinderen. Rosanna, dagelijks pretty ik dien. Op een dawaai, wat per pinekelie. Dat kunnen jongeren zijn, jongvolwassen, ouderen. To P or to G. Neem uw medicijnen op tijd in. Is goed voor uw gezondheid. Jargen keise. Soon, kam niksel he. Or hamapko betade. Door nawasal keise shuruhoi. Jargen. Ontwikkelingen kunnen voor een verrassing zorgen, boy. In de vorm van nieuws of een pet, een mulakat, een ontmoeting. In je nieuwe levensjaar, dit jaar, zal er veel vraag zijn naar je expertise. Maar wees voorzichtig ten ibechaike wanneer je je mening geeft. Jabtoe faisla dedie, rai dedie. Die kan je anders in lastig vaarwater brengen als je niet de juiste mening geeft. Dan kan die je anders in lastig vaarwater brengen. Eiselikale, door Nawasalme. Dus dan niet, ohipe, nazardalo. Vermijd diepgravende gesprekken, dat vooral. Toedurro van diepgravende gesprekken. Voor de rest ziet het er niet slecht uit. Ik zeg toch altijd, go for it. En doe alles wat je hartje ingeeft om te doen. Maar doe het hartje weer soort semetjeker. Goed en vooral verstandig jarigen. Mensen, mensen, kinderen, we gaan naar de overige sterbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Je kunt te maken krijgen vandaag met tenimani verwarring, een beetje onzekerheid en iemand die je tegenwerkt, boy. Aizalikale. Oplossingen vinden verloopt niet vanzelf. Beloften zijn misschien goed bedoeld, maar dat betekent niet dat ze ook worden nagekomen. Zijn we het gelet, hè? Oké, dan. Boelkoustieren, goeiemorgen, goeiemorgen, ajbadjer. Kam niksel, hè? Saibana kesame heiga, boerderij weer, go for it. Boelkoustieren, goeiemorgen, goeiemorgen. Soentelijk haaltjaal. Emoties en gevoeligheden spelen vandaag een rol. Misverstanden binnen paluwaar of huisgenoten kunnen uitgroeien tot stevige, heftige discussies. Probeer een beetje rustig te blijven op een aapko rustig horiker en maak het niet groter dan nodig is. Samen zeg je dat? Oké dan. Dan komt alles op zijn pootjes terecht. Hij is een bakkerabole. Tweelingen, goedemorgen, zonder zorgen. Aaj weekend na Shurubhel, bihan, bihan. Morgen weekend Shurubhel. Het is vandaag donderdag 7 mei, zoen. Tweelingen, goedemorgen. Richt je vandaag op de vraag of je alles in huis hebt wat nodig is voor een project of voor een klus. Samenwerken levert goede resultaten op en gedeelde ervaringen kunnen mooie herinneringen creëren. Zo'n litte? Oké dan. Barbavissies. Kreeft een goedemorgen. Lobsters to lobbyzoen. Houd niet te lang vast aan een plan dat ontstond onder andere omstandigheden. Chorbehou. Kom met iets wat realistischer is. Zo'n lid toch? Kreeften, barbavissies. Laat je vertraging je niet demotiveren en besteed extra aandacht aan je paisa, kach, aan je financiën. Beste toeker.

0: Leeuwen, je klinkt vroes toe. Ja, nu klink je beter. Nu klink je beter. Leeuwelewin en Sjeesje, niet goeiemorgen.
1: Zet eens wat.
0: Hé, hey, Gangaram, namaste.
1: Haaltjaal, keise.
0: Door haaltjaal, keise.
1: Hamar haal mooi, hamar tjaal karab. Hij is een leuwa bole.
0: Leuwa, kijk eens bole toe.
2: Mooi, niet meer garam. Kijk de bole.
1: Leuwa, aber moe banker. Dit, heb je de lector poes, tangele, tangele.
0: Ja, bekijken jullie het maar, bekijken jullie het maar, ja. Mijne had meer dan aan de mensen. Leeuwelewin en Sjeesje, niet goeiemorgen zoen. Het kan een dag vol valkuilen zijn. Laat je niet misleiden door mooie praatjes of onrealistische voorstellen. De afwezigheid van iemand, Sjeesje, niet Leeuwelewin, goeiemorgen, kan voor uitstel en verwarring zorgen. Communicatie vraagt extra aandacht. Ja, Torgusa Gangarampa na Uthayecha. Laat Gangara met rust. Laat die papagaai met rust. Zullen jullie toch leeuwen? Jong Windje Maagden, goeiemorgen. Jong Windje Maagden, zoen tulke haaltjaal hem betade. Als je niet per se vroeg de deur uit hoeft, Jong Windje

0: Jong Windje maakt een goeiemorgen. Wacht dan tot na de lunch. Houd je bezig met iets wat je interesseert als je thuis blijft, want dat kan langer duren dan verwacht. Stel een grote aankoop uit tot later deze maand. Zonder toch, Jong Windje Maagden? Op zich klinkt het niet slecht, ziet er goed uit. Go for it en doe je ding. Wiggy, Terazu, Weeschalen, goedemorgen. Zoentelijke haaltjaal hem betade. Geduld, patiëntie is vandaag noodzakelijk. Essentieel noodzakelijk. Patiëntie, geduld. Houd afstand, Weegschalen, goedemorgen, van kwesties met juridische gevolgen. Mokabo Chota, de kans is klein dat je gelijk krijgt. Reizen kan gepaard gaan met onzekerheid en misverstanden. Houd daar een beetje rekening mee. Jeptu Yadrapajaye, dan kan het gepaard gaan met onzekerheid en misverstanden. Aizelikaleam Naboli. Kroegtoekteren, Scorpioen Vavaka, goedemorgen zoen. Gebruik je wilskracht en blijf uit de buurt van winkels als de verleiding om geld uit te geven groeit. Trap niet in schijnkoopjes. Achteraf blijken ze vaak tegen te vallen. De schijnkoopjes mee na Parjayetu. Dus dat, oké dan. Soetoperis, boosgerust, goedemorgen. Soentelijke haaltjaal, hambatadi. De kosmos staat achter je plannen, boy. Maar wees duidelijk over wat voor jou werkt. Soenle toch? Geef niet te snel toe aan de wensen van anderen. Teken vandaag geen contract. Als contract, des te het nakerje. Stong bokkenbokken, steinbokken, steenbokken, goedemorgen, goedemorgen. Hoe sterker je je op je doel richt, hoe groter de kans dat je het bereikt. Maar dat is zo. Hoe sterker je je op je doel richt, steenbokken, hoe groter de kans dat je het bereikt. Iets waarvan je hoopte dat het voorbij was, kan opnieuw opduiken en je stress verhogen, boy. Nou, klinkt goed. Ja, iets waarvan je hoopte, steenbokken, dat het voorbij was, kan opnieuw opduiken en je stress verhogen. Laten we dat niet hopen dat je stress verhoogd raakt. Maar goed. Virtual DJ. Ja. Watra papa ho, ja watra mama. Watermanne morning, soentelijke haaltjaal, hambatade. Even mooi zeg hem tjaakleto. Watra papa ho, ja watra mama, soen. Je kunt verzoeken krijgen die weinig logisch zijn. Vertrouw op jezelf. Op een man pe tu bishwas karo. Man me bishwas karo. Zo moet ik het zeggen. Man me. Maar schroom niet om hulp te vragen. Dan neem me dat Sahara Manglie. Koi koi hai, jutoke dee. Wees extra alert wanneer je iets moet ondertekenen. Moet u wel extra alert zijn, watermannen, wanneer u iets moet ondertekenen. Niet zomaar.
1: Hamar, ujjar macharias ke liye, daza daza. Wetifisis, totoberes, sribas, nangasidris. Ay, mi gado mamma mia. Dat na de morpchiwang, de macharias. De Sidris. Ai.
0: Vissen, met Herias, goedemorgen. Soentelijke haaltjaal, hamatade. Men het karriere te palmili. Door hard te werken met Herias, vissen, goedemorgen, kunnen je zakelijke vooruitzichten verbeteren. Zolang je niets forceert. Kuch na forceer karriere. Houd rekening met vertraging en tegenwerking vandaag en de komende dagen. Ten iemand niet eisen hoistakje. Ik zei niet dat het gaat gebeuren, maar houd een beetje rekening met vertraging en misschien een beetje tegenwerking. Apparaten kunnen minder betrouwbaar zijn dan normaal. Eisen ze met je lena bij ben een pirwi, die had je kadin absubkelie boot hikan rehi, bootjetka rehi. Jo aap je man mee aan te hunnen, wahikana, lekina chitere ja, sahikana. Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Ujala's horoscoop.

द बेस्ट ऑफ द 90s फिल्म चिराग का गाना हमने आपको सुनाया. Mensen, mensen, kinderen, het is bijna 8:00. Volg het nieuws van die oude zo meteen coming up. En aardbeetje kebaat, or ujala kamaja. Mere zarië sunderena. Ik ben tot 9:00 vanochtend. Dit uur sluit ik even lekker af met deze Sony Legacy. Een hit uit het jaar 2024 van Just Dammy en Sam.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in Engeland verwacht dat de Green Party haar beste resultaat ooit gaat behalen. In wijken zoals Hall Green in Birmingham is diepe desillusie met de gevestigde politiek voelbaar. Kiezers keren zich af van zowel Labour als de Conservatieven, die na 14 jaar bezuinigen volgens critici een gelijksoortig beleid voeren. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया बस तू चाहिए
0: उजाला रेडियो Hindustans Sound van Nederland via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio always shining. Ujala.
13: Remember masoom the bekhabar.
3: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijks files staan in Noord-Brabant vanochtend. Ook in Gelderland is het druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En er ligt olie op de weg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar dat het langzaam gaat tussen Naarden en Knoopendiemen. Over 12 kilometer en 25 minuten vertraging. Zoals gezegd, de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanuit Duitsland op de A12. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 10 kilometer file. Drie kwartier is de vertraging en de linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook is dicht op de A12. Arnhem richting Utrecht 11 kilometer file tussen Veenendaal West en Driebergen. En door een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. 9 kilometer file tussen Best en Moergestel. Een half uur vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujalaka Majab, Young, Trendy and Educatief. De beste ochtendshow op de Hindustanse radio. Hier en alleen hier op Trendy. Aadbetschke to 8 minuut hotjela. 8 muzikale minuten over 8. Het is Bries Bediwarke Dienaatsch. 7 mei donderdagochtend in het jaar 2026. Zo even heeft u begrepen van onze collega's van de ANWB. Het is een stuk drukker geworden op de Nederlandse wegen. Automobilisten houden aan het rijschool in verkeer. En automobilisten kunnen ook op dit moment last hebben van die laaghangende zon. Dus vergeet niet je zonnebril op te zetten. Dat rijdt wat makkelijker, dat rijdt wat veiliger. Opletten, afstand houden en snelheid aanpassen. Dat is mijn tip voor de automobilisten. Hou je aan Trishul in het verkeer. Ik heb ready voor je op de draaitafel uit de jaren 60 een tekst van Hazrat Jaipuri die hij schreef voor Mohammed Rafi in de film Yakin. We gaan genieten van de titeltrack.

0: Hoe meer je ze hoort, hoe beter ze klinken origineel uit de film Yakin.
1: Actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 7:30 en 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
0: Mensenkinderen is wachten te hegel aardbeidskelbare minuut. 12 muzikale minuten over 8. Op dit moment is het even rustig in de wereld. Ik ga even de kranten hier openslaan in Swedish Ranankondri. De Aadje Tazegaber Likahe Akbarme. Suriname en India hebben concrete afspraken gemaakt over samenwerking in onder meer energie, landbouw, infrastructuur en investeringen. Tijdens de 9e gemengde commissievergadering zijn projecten, financieringsmogelijkheden en verdere samenwerking met de private sector besproken, waarmee beide landen, India en Suriname, de stap willen zetten van overleg naar uitvoering. Mantri Melvin Bouva van Videsi Mantrale, internationale handel en samenwerking, ontving zijn Indiase ambtgenoot Subrahmanyam Jayshankar voor overleg op het ministerie, gevolgd door de gezamenlijke vergadering van beide delegaties. Bouva noemde het bezoek historisch, omdat het de eerste keer is dat een Bharatke Mantri, Videsi Mantraleke Bharatke Mantri, Indiase minister van Buitenlandse Zaken Suriname bezoekt. Hij benadrukte de hechte banden tussen beide landen die teruggaan tot de komst van Indiase contractarbeiders in het jaar 1873. Volgens hem heeft de relatie zich ontwikkeld van historische verbondenheid naar een moderne strategische samenwerking. En dat lezen wij vanochtend ook in de kranten in Sweetie Sranankondre. Bekende advocaat Humphrey Schuurman, geroemd om zijn enorme bijdrage aan de maatschappij. Wakiel Humphrey Schuurman heeft gisteren een indrukwekkend en waardig afscheid gekregen met staatseer. Hij overleed op 27 april op 72-jarige leeftijd nadat hij kort in het ziekenhuis had gelegen. Zijn overlijden kwam voor velen onverwacht. Tijdens de uitvaartplechtigheden kwam goed tot uiting hoe veelzijdig Schuurman was en hoe groot zijn impact op de samenleving is geweest. De rij van sprekers variëren van vertegenwoordigers van de Surinaamse juristenvereniging, collega-advocaten, bankdirecteur, staarneus tot diverse maatschappelijke organisaties, was lang en veelzeggend. Even kijken of er nog andere belangrijke items te lezen valt in de kranten in Sweety Sranankondri. Misschien is dit ook even belangrijk om te weten. Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals onder jongeren in Suriname van 15 tot 17 jaar, is in korte tijd sterk gestegen. Het Diaconessenhuis waarschuwt voor de gevolgen en zet in op gerichte voorlichting op scholen om verdere toename van SOAS te voorkomen. Volgens het ziekenhuis, Diaconesse Ziekenhuis, is het aantal geregistreerde gevallen binnen 1 jaar gestegen van 33 naar 56. Tegelijkertijd neemt ook het aantal tienermoeders toe. Vooral de stijging van infecties, zoals syfilis, baat zorgen, omdat dit directe gevolgen heeft voor pasgeborenen. In sommige gevallen moeten baby's na de geboorte tot 10 dagen behandeld worden met penicilline. In elk geval, in plaats van de internationale dag van de verloskundige traditioneel te markeren, koos het Diaconessenhuis dit jaar voor een praktische aanpak. Verloskundigen gaven voorlichting op MULO-scholen gericht op bewustwording rond seksuele gezondheid en het voorkomen van SOAS. Even kijken of er nog andere belangrijke dingetjes zijn die ik lees op dit moment even vliegensvlug in de kranten in Sviti Sranankondri. Nee, geen andere bijzonderheden. Nou, dat was het dan voor dit moment. Het nieuws uit Sviti Sranankondri, want voor de rest is het in de wereld even rustig qua nieuws. Kijk wat er binnenkomt in de studio's. Ik ben er sowieso tot 9 uur vanochtend. Dat was het dan voor dit moment.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

uit de nieuwe film Pati Patni Do van Ayushmann Khurrana, Sara Ali Khan, Vamika Gabby en Rakul Preet Singh heb ik dit prachtig lied Roep Die Rani.

Allemaal van die bekende pokoes uit onze factory. En deze Be My Mehbooba van Dushin, Ravel en Niti Mohan komt uit de film The Miranda Brothers van zo'n 2 jaar terug. Ujjalaka Maja op Jong Trend in Educatief. Het is bijna 8:30, exact 3 minuten voor 8:30. En ik heb ready voor je dit prachtige lied uit de film Metro in Dino van het vorig jaar. Je herinnert je, het waren Arijit Singh en Shashwat Singh met Zamana Lage.

8:30 in Nederland. Het wordt een mooie zonovergoten dag vandaag met veel zon. Kaam koop niksie. Dat merkt u al vanaf vroeg in de ochtend. Koetje Hawaii. We hebben te maken met een matige wind, dus dat scheelt. Voelt lekker aan. Temperatuur op dit moment lukt Satya A degrees. Rond de 7 à 8 graden. Max gemiddeld Atjeree 15 degrees. Rond de 15 graden in heel Nederland. In het zuiden van Nederland wampel 17 degrees hoisake. Maar gemiddeld 15 graden. Geniet ervan. Doe je ding en have a wonderful sunshine and bright day. Geen belangrijke nieuwsitems op dit moment. Het is even rustig. Dus ik heb een goede 70s voor je ready. On the beat of Sapan Jagmohan uit de film Call Girl.

Gewoon te gek, deze 70s uit de film jiska naam hai Call Girl on the beat of Sapan Jagmohan, voor die Kishore Da en Sangeet ki Devi Asha Didi. Ik heb Ready for You uit de film Mr. and Mrs. Mahi. Van inmiddels zo'n 2 jaar terug, Mohammed Faiz en Amy Jani met Dekha Tenno. Ik bood het chagana.

Coming up next is sowieso Wow van Hardy Sandhu en Kiran Bajwa. De nieuwe film Hi Giovanni to Ishq hona hai. Khojat khojat bohom kuch pehli, har kisam ke cheez, har kisam ki baat. Een vriend martelt een vastgebonden 19-jarige Isabella Mehnawar maandenlang tot de dood. Sunye, i hakikat hai ga. Banawal na hai hakikat. De politie in het Amerikaanse North Carolina, Amerika mee, heeft een 24-jarige man aangehouden die zijn vriendin op gruwelijke wijze maandenlang heeft gemarteld en uiteindelijk vermoord. Het lichaam van de 19-jarige Isabella Stroop werd halfnaakt en vastgebonden met een sleepkabel gevonden, aldus een lokaal televisiestation. Haar vriend, Thomas, zei tegen de politie dat ze bondage seks hadden en dat Isabella aan een hartaanval zou zijn gestorven. Autopsie wees uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Isabella had meerdere botbreuken en steekwonden. De forensisch patholoog concludeerde dat ze waarschijnlijk maandenlang was gemarteld, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. Tijdens de huiszoeking trof de politie een met bloed bevlekt mes aan, verpakt in cellofaan, een honkbalknuppel, een zwaard en kapotte mobiele telefoons, evenals een met bloed besmeurd matras en kleding. Thomas Hamilton, die al lang strafblad heeft, is aangeklaagd voor verkrachting en moord. De zus van het slachtoffer zamelt nu geld in om de begrafenis te kunnen betalen. Ik hield ontzettend veel van Isabella. Ze was een echte boekenwurm, altijd aan het lezen en haar favoriete verhalen met me delen. Haar creativiteit bracht zoveel vreugde in ons gezin, schrijft de zus, waar al rond de 5000 euro is gedoneerd. Bakichi chowena, herkisem ke cheese, herkisem ki baat, altijd kape, ujalaka majame. Ja, ik heb een droge keel, ik ben echt aan mijn koffie toe. Zo meteen na de uitzending. Daarom jij la koffie benauwe. Ja, lekkere koffie. Anyway, we gaan genieten van deze nieuwe hitsingle uit de film Hi Giovanni, to Ishq Honahe.

Ja, het is muziek van deze tijd. Daar moet je van houden en aan wennen. Prachtige soundtrack als je hem vaker hoort. Wauw. Van Herbie Sandhu en Kiran Bajwa komt uit de nieuwe film Hai Giovanni door Ishq Honai. Deze was ook erg populair. Chuma van Pawan Singh en Rupali Jagga. Je herinnert je nog dat prachtig lied uit de film Vicky Vidyaka. Wo Wala.

binnen mij 8 minuten bakkie, 8 muzikale minuten voor 9. En ik heb een jongste hitsingle van Batsha en Nora Fatehi met een Sanjoy. Sajangre.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-4-2-1-5-3-3 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. De adviesprijs voor een liter euro 95 zakte naar €2,63 van €2,64 een dag eerder. Diesel daalde naar €2,56, dat was €2,58. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vanochtend wat drukker dan gebruikelijk de afgelopen weken door de meivakantie. Het lijkt nu echt wel voorbij aan het gaan. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Muiden. Door benzine op de weg 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem, 11 kilometer file tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, meer dan 3 kwartier vertraging. A28 Assen richting Zwolle, veel vertraging bij afrit Westerbork, 2 kilometer file. De verkeer kan beter omrijden vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. Want de rijbaan bij afrit Westerbork is dicht. De N338 Doesburg-Westervoort door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat bij de A12 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: कभी तुम ना जुदा।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. Twee drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald, van €2,64 naar €2,63. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het hantavirussymptoom. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं

Dit is Oenjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio,

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek in 10 kilometer file. Bijna 40 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al 2 rijstroken dicht. Op de A28, als er richting Zwolle is, de weg weer vrij. Bij Strand Nulde staat er nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle, tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork. 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujjala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujjala Radio, aur Ujjala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujjala Radio.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het gerechtshof in Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Die beslist het Hof na behandeling van het hoge beroep op 24, 26 en 30 maart dit jaar. Het OM eiste 2,5 jaar cel nadat de zaak van Jill Elena was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Ali B. was niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van $6,9 miljard tegen $3,3 miljard een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van $3 miljard en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het Hantavirus-symptoom. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: चलेंदे
1: चलेंदे
2: यू आर
3: Ujala Radio Headlines.
4: Het gerechtshof Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard een kwartaal eerder. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningsnit van het cruiseschip Hondius aan boord. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
5: You are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag is er wat bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
1: Meestal klinkt die goed en komt die uit. Jouw dag voor vandaag. Ujjalis horoscoop. Tjallum apke betadde die haikiaatje to din keise. Biet jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checkerin van met je balgopali gezin. Je kindje, mintje, lerken, vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, jenemdien, bedhaio. Salgera mubarak, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we een goed herstel. Godsrijkste zegen van harte wetenschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia programma gesunet honge. Karpe, hospitaal mee, verzorgingstehuis mee, verpleegtehuis mee, aanle woning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso. En laat je flink verwennen. Ik zeg altijd, na you day, na you day, na you day today. En als je, ik suhana dine, gaas dine, torkeltin, kam niks een little upper. Dus go for it en maak er een tjekke de din van. Nog even dit. Jolukap en de waaitje, hippie, ik heb behoel naar met. Vergeet u niet, mensen, mensen, kinderen. Rosanna, dagelijks pretty ik dien. Op een de waai, wat per pinekelie. Dat kunnen jongeren zijn, jongvolwassen, ouderen. To P or to G. Neem uw medicijnen op tijd in. Is goed voor uw gezondheid. Jargen keise. Soon, kam niksel he. Or ham apko betade. Door nawasal keise shuruhoi. Jargen, ontwikkelingen kunnen voor een verrassing zorgen, boy. In de vorm van nieuws of een pet. Een mulakaat, een ontmoeting. In je nieuwe levensjaar, dit jaar, zal er veel vraag zijn naar je expertise. Maar wees voorzichtig ten ibechaike wanneer je je mening geeft. Je hebt toe faisla dedie, rai dedie. Die kan je anders in lastig vaarwater brengen als je niet

0: de juiste mening geeft. Dan kan die je anders in lastig vaarwater brengen. Eiselikale, door Nawasalme. Dus dan niet, ohipe, nazardalo. Vermijd diepgravende gesprekken, dat vooral. Toedoerroho van diepgravende gesprekken. Voor de rest ziet het er niet slecht uit. Ik zeg toch altijd, go for it. En doe alles wat je hartje ingeeft om te doen. Maar doe het hartje weer zoet, smetsker. Goed en vooral verstandig jarigen. Mensen, menskinderen, we gaan naar de overige sterbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Je kunt te maken krijgen vandaag met tenimani verwarring, een beetje onzekerheid en iemand die je tegenwerkt, boy. Aisalikale. Oplossingen vinden verloopt niet vanzelf. Beloften zijn misschien goed bedoeld, maar dat betekent niet dat ze ook worden nagekomen. Zijn we het gelijk, toch? Oké, dan. Boelkoustieren, goeiemorgen, goeiemorgen, ajbadjer. Kam nikselhe, saibana kesame heiga, boerderij weer, go for it. Boelkoustieren, goeiemorgen, goeiemorgen, zoentelijke haaltjal. Emoties en gevoeligheden spelen vandaag een rol. Misverstanden binnen palwaar of huisgenoten kunnen uitgroeien tot stevige, heftige discussies. Probeer een beetje rustig te blijven op een apko rustig horiker en maak het niet groter dan nodig is. Sommige gelden toch? Oké dan. Dan komt alles op zijn pootjes terecht. Is een bakkerabole. Tweelingen, goedemorgen, zonder zorgen. Aaj weekend na Shuruboel, bihan, bihan. Morgen weekend Shuruboel. Het is vandaag donderdag 7 mei, zoen. Tweelingen, goedemorgen. Richt je vandaag op de vraag of je alles in huis hebt wat nodig is voor een project of voor een klus. Samenwerken levert goede resultaten op en gedeelde ervaringen kunnen mooie herinneringen creëren. Zo'n lid toch? Oké dan. Barbavissies. Kreeft een goeiemorgen. Lobsters te lopen. Houd niet te lang vast aan een plan dat ontstond onder andere omstandigheden. Chorbehou. Kom met iets wat realistischer is. Zo'n lid toch? Kreeften, barbavissies. Laat je vertraging je niet demotiveren en besteed extra aandacht aan je paisa, kutsch. Aan je financiën, beste toiker. Lewa, je klinkt vroes toe. Ja, nu klink je beter. Nu klink je beter. Leeuwen, leeuwen en sjeesje, niet goeiemorgen.
1: Sindiswa.
0: Hey, Gangaram, namaste.
1: Haaltjaal, keise.
0: Door haaltjaal, keise.
1: Hamar haal mooi, hamar tjaal karap. Hij zei lewa bole.
0: Lewa, kijk eens bole toe.
2: Mooi, niet meer garam. Kijk de bole.
1: Lewa. Aber moe ban kar. Dit, heb je de lector poes tangele. Tangele.
0: Ja, bekijken jullie het maar. Bekijken jullie het maar, ja. Mina had meer dan alle mensen. Leeuwen, leeuwen en sjeer, sjeer, niet goeiemorgen, zoen. Het kan een dag vol valkuilen zijn. Laat je niet misleiden door mooie praatjes of onrealistische voorstellen. De afwezigheid van iemand, sjeer, sjeer, niet leeuwen, leeuwen en goeiemorgen, kan voor uitstel en verwarring zorgen. Communicatie vraagt extra aandacht. Ja, torgusa gangarampa na uthayetja. Laat Gangaram met rust. Laat die papagaai met rust. Zun li toch lewa? Jong Windje maagden, goeiemorgen. Jong Windje maagden, zun tulle kahal tjal hem betade. Als je niet per se vroeg de deur uit hoeft, Jong Windje maagden, goeiemorgen. Wacht dan tot na de lunch. Houd je bezig met iets wat je interesseert als je thuis blijft, want dat kan langer duren dan verwacht. Stel een grote aankoop uit tot later deze maand. Zonde toch, jongwindje maagden? Op zich klinkt het niet slecht, ziet er goed uit. Go for it en doe je ding. Wiggy, Terazu, Weeschalen, goedemorgen. Zuntelijke haaltjaal gaan betade. Geduld, patiëntie is vandaag noodzakelijk. Essentieel noodzakelijk. Patiëntie, geduld. Houd afstand, Weegschalen, goedemorgen, van kwesties met juridische gevolgen. Mokabo, Chota, de kans is klein dat je gelijk krijgt. Reizen kan gepaard gaan met onzekerheid en misverstanden. Houd daar een beetje rekening mee. Jeptu Yatrapajaye, dan kan het gepaard gaan met onzekerheid en misverstanden. Aiselikaleam Naboli. Kroegtokteren, Scorpioen en Vavaka, goedemorgen zoen. Gebruik je wilskracht en blijf uit de buurt van winkels als de verleiding om geld uit te geven groeit. Trap niet in schijnkoopjes. Achteraf blijken ze vaak tegen te vallen. Dus geen koopjes mee na per jaje toe. Dus dat, oké dan. Soetoperis, boosgerust, goedemorgen. Soentelijke haaltjaal, hambatadi. De kosmos staat achter je plannen, boy. Maar wees duidelijk over wat voor jou werkt. Soenle toch? Geef niet te snel toe aan de wensen van anderen. Teken vandaag geen contract. Als contract, des te het nakerje. Stong bokkenbokken, steinbokken, steenbokken, goedemorgen, goedemorgen. Hoe sterker je je op je doel richt, hoe groter de kans dat je het bereikt. Maar dat is zo. Hoe sterker je je op je doel richt, steenbokken, hoe groter de kans dat je het bereikt. Iets waarvan je hoopte dat het voorbij was, kan opnieuw opduiken en je stress verhogen, boy. Nou, klinkt goed. Ai, mi caro. Ja, iets.
3: Live vanuit de Hoofdstad.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het Hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat die avond heeft plaatsgevonden. In Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor lokale verkiezingen. Er mag gestemd worden voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt rekening gehouden met een flink verlies voor de Labour-partij van premier Starmer. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer, top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp nummer her.
1: Ujala Radio. You are...
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Delft staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening met een kwartier oponthoud. A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot een klein half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?
8: Je aapka man pasand radio station hai? Ujala Radio. Tu jaane hai toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het faillissement van papierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Koldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. Bart Zwier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Zwier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kaif.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Main Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
12: Ben jij binnenkort jarig? Door jannemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiewa honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaish aap dee sakte hè. 15 vermaaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen aur e bhai, to bhi sune hai to Ujala Radio.
3: Ujala ke all time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain, suniye aur gungunaiye.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Coldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.
2: Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: proof.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 14 juli,

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio.
9: Ujala Radio. उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het Hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Gisteren werden in totaal 3 mensen van boord gehaald van het cruiseschip en naar Nederland vervoerd. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat al ruim 500 kilometer file. Zoals gebruikelijk op donderdag is het druk. Er zijn een aantal files die opvallen. De A2 richting Utrecht. Daar loopt het vast bij Den Bosch. Tussen Boxtel Noord en Kerkdriel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide. 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar afgesloten. De A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook hier dicht. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen heb je tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujana's Sona Chiria.

0: Sona Chiraya. Chiraya. Chiraya. Chiraya. Chiraya. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

headlines van de dag. Politieke spanning in Den Haag neemt toe rond wonen, migratie en koopkracht. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen opnieuw voor cyberdreigingen en online fraude. Storingen en drukte op het spoor zorgen voor frustraties bij reizigers.

Our We, wereldnieuws, internationale zorgen groeien over militaire druk rond Taiwan. En natuurlijk heel veel nieuws over energie. De energieprijzen die dien per dien uitgehaald hebben. En hopelijk komt daar verandering op Jabkaule Vrede. Als er een overeenkomst is tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar daar horen we natuurlijk binnenkort meer over. Hopelijk, Aarts, niet op je handen.

Hamid Nazargela op Anna Chandrika Singh. Zometeen hier in de studio. Onze hambat kunnen wel heen. Vandaag een sametjaarke bij mee. En andere onderwerpen die dan aan bod komen. Toby Absolina. Conchi ke bare mein hum baat chit karne wale hain aaj. Aaj bife ke coffee chai midday show mein. Pak je koffie of chai erbij of wat je ook wil drinken. En laten we samen door het nieuws van vandaag bewegen. Het is donderdag, een dag waarop nieuws, snelheid en spanning elkaar opnieuw afwisselen.

0: Udělala s Coffee Chai, middag show mee, avni, namasun hei, een remix. 60 seconden nieuws, goedemiddag allemaal, welkom. Dit is het korte nieuws bij Udjala Radio. In Den Haag lopen de discussies verder over migratie, wonen, koopkracht en oppositie en coalitie blijven verdeeld over de aanpak van meerdere dossiers. Nou ja, die regering maakt op het door het heel hega probleem die ze moet oplossen. Orkest oplossen. En Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen ondertussen opnieuw voor cybercriminaliteit en phishingcampagnes gericht op bedrijven en consumenten. ABI zou het aanregen. Ook kampen reizigers. Ja, elk jaar is dat weer het geval natuurlijk. Hè? Reizigers vandaag met storingen en vertragingen op verschillende treinroutes. Na bevrijdingsdag kijken gemeente en veiligheidsdiensten terug op een overwegend rustig verloop van de festiviteiten. Internationaal blijft de oorlog in Oekraïne de diplomatieke agenda domineren, terwijl Europese landen steun blijven toezeggen. Daarnaast nemen de internationale zorgen toe over militaire activiteiten rond Taiwan. Aur, agreert mee. En wereldwijd blijft de druk groeien om sneller stappen te zetten op het gebied van klimaat en energiezekerheid. Zeker nodig. Dit was het korte nieuws op Udjala's Coffee Chai middagshow. Intussen schuift hier ook aan een Chandi Kazin. In de studio, Hamarisat, banan wel een koffie chai. Op een gereteni, mooiste kregen, safa kregen. Microfoon moet natuurlijk ook aanstaan, dus dan...
1: Yes.
0: माहौल भी डायरेक्ट फरांदर हो जाए तो
1: डायरेक्ट खुशी हमेशा खुशी दोस्त कोई आदमी हैगा जो हमेशा डिप्रेसिव रहेगा हमेशा कुछ क्लाक करेगा एक साथ लिवर पॉजिटिव है ना
0: मुतवाल तो नहीं तो कैसे दिन में कटेगा दिन में ना कटेगा अंदर
1: नो ये हेल लाइफ कैसे कटेगा ये हेल लाइफ वर्ड स्वार हर कदम में तो कह जनाएगा कि बहुत हेवी है अशर पॉजिटिव द्राग ये खबोन आओ कौन चीज हमें दी है लाओ एक द्राग हत वेल
0: हाँ
1: तो मुत द्रागन ये मुत दुर्फ त्रागन
0: ये मुत इन द्राग एंड दन Ja, nou ja, ja, nou, ja.
1: John Lewick heb al ooit, John Lewick.
0: John Lewick heeft toen lelijk.
1: Lelijk, kushi, kushi. Je kunt niet zeggen, hem na lewe. Chai om een doek, he, chai soek. Harik insaan ke leven me.
0: Ja, to, ja.
1: Acha chich hovega, krab chich hovega, doek ho rehega, soek rehega.
0: Je moet beide accepteren.
1: Je kunt niet zeggen, khali, juist. Je kunt niet zeggen, hem khali soek mangila. Nou. Gaat niet lukken, bhaiya.
0: Maar dat kan ook niet, toch? Dat kan ook niet.
1: Chai tu raja bate, chai tu parja bate.
0: Ha.
1: है दोनों तोर पास आएगा
0: yeah.
1: कभी ना एक ना एक दिन तो के दुख भी पड़ेगा देख एगो राजा के दुख ना है शायद पैसा के अंदर yeah. पैसा कमी हो में ना बा मां एगो एगो खसों था इसके दुख वेल है यो के
0: हां
1: हो ही सकेगा यार yeah. हर एक इंसान के पकड़ yeah. सके कुछ
0: इदरीन कोई बीमारी कुछ इदरीन है बात
1: दोस्त ना सोचिए कि राजा के को दुख ना बा राजा के पास भी दुख है यार
0: yeah.
1: है दोस्त हम लोग के दुख जोन आएगा खुशी खुशी हम लोग सह ले जा मोई बहुत खाप ना दोस्त हम लोग बंद कर दीजिए
0: डायरेक्ट डायरेक्ट
1: एक फिर दैट वेल गनोग फॉर वंदा
0: और कौन सी बोले के और कुछ ना बोले के क्लार डोन
1: जीवन में जोन ची होवेगा तू सह ले
0: या हम दोस्त एहले तो लेती है हम जगीला सवेरे एक बैन हेल मफ्रोलोक एक चाहे जोन चाहे जोन या प्रॉब्लम है और वादन ओक चाहे जोन या ये गाट गोन दोर
1: दोस अट ग्रोटस्ट प्रॉब्लम इज अश सेल्फ मेडलाइडन क्राइग्ट जोन जोन एंड मी आई से है या समग मेंसे सेट एक्स सो इन मकार होर
0: या
1: dat ze zoveel zelfmedelijden hebben, ki hamar upar ee probleem hoa, hamar upar ee probleem. Arre yaar, bhaiya, ek chit tu samaj to, tu ekele naam baate dunia mein, jakur upar probleem ba.
0: Mang.
1: Hein? Dus, sab koi ke upar kabhi na kabhi probleem paate, parega.
0: Ja.
1: Ma ook mensen hai, loit, hame ko baat bole be dheera ni gusa jaiga, ma ant maak mein nie oit, wai chan prit pangi.
0: Direct, jo ki bole ke bole re, direct.
1: Dus, dhalle tor maai ya baap ya koi bhi, Dalle hoige 90 jaar.
0: Ja.
1: 95.
0: Ja.
1: Dicht bij de 100. Ook als je maar iets opheelt, natuurlijk toch een doek rehiga. Natuurlijk toch een pira rehiga, die door mij of door baap op na.
0: Zeker toch, zeker.
1: Maar toch een chahiga bij het na shahen sakti reke, die toch een seile doekwa. Want door mij baap je het na leeftijd haal karis he. Or kali je jaar is toch genoeg?
0: Ja, is genoeg. En denk aan de herinneringen, John, de herinneringen, chorke gelhiga. Daarmee kan je dus verder.
1: Of sap koi ke ek na ek din jai ke he.
0: O to he.
1: Agar tor mai bab u leeftijd bereik karize, dat toke chai khushi rehe ke.
0: Ja.
1: Dan moet je blij zijn, dan moet je het accepteren.
0: Ja.
1: En dan moet je niet steeds blijven zeggen van ja, maar ham me bahut dukba, ham me bahut dukba. Ham samjila yaar toke dukba. Maar hamuke to bital ba uche jua. Lloyd Cooper bhi bital ba. Sap koi Cooper bitega, vroeg of laat.
0: Ja.
1: Alleen het is veel pijnlijker toe abbe toke chota chota larkan ba. To. Of tu 50 baris ke baat hai, 40 jaar ke baat hai, to ke hard maar de is, to ke kuch hoi ge, aur tu chal gele. Dat vind ik veel pijnlijker, Lloyd.
0: Ha, u to hai.
1: Leeftijd se chijwa
0: ya. Als je op jonge leeftijd komt te overlijden, ja, dan tap aur dukh parega.
1: U bahut jada dukh hai, yaar. U leeftijd ke mij.
0: Ik hoop dat ik de 80 haal. 80 vind ik al mooi, hoor.
1: Nou, de cruciale leeftijd wat pas aan jullie bent. Dek, bij mannen, Hindoestaanse mannen.
0: Pina, ham pas aan jullie.
1: Hij is ook gevaarlijke leeftijd hega, bij Hindoestaanse mannen ook.
0: Yeah. Zo, yeah.
1: Rond de 45 ongeveer.
0: Ha.
1: Die hartproblemen dheer rehega. Dus thora se bachai ke mannen, Hindoestaanse mannen. John 45 jaar ke ba ongeveer.
0: Yeah.
1: Thora se open niche. Thora se apen hart toort kjaal karwe je, jaar.
0: Ja, kijk, hartwa ke... Je hebt het allemaal zelf in de hand. Hè? Heeft ook te maken met je leefstijl. Ooit is wel belangrijk, hè? Je leefstijl.
1: Nou ja, maar ook aanleg, hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: O, leefstijl is natuurlijk belangrijk bij aanleg. Maar toch heb
0: je
1: laat het controleren af en toe.
0: Ja, inderdaad. Je moet wel op controle gaan. En je zit ook boler helaas twee dagen geleden. Haat keer ik haat. Toen bedoel je dat je door... Ja, goed te leven, gezond te leven.
1: Ganwa khod de litor khati dekhle to.
0: Ganwa hame inna irriteer kiya ki hum kahe na paaye lego moi kwaliteit. Ab to hame
1: humse puchna hai.
0: Dekhle to tu hama problemos. Dekhle hame na hoof rahe hai
1: sudhar de liye hum.
0: Tu direct problemo opse los ho gaya dus ja.
1: Maar nu heb je een geweldige versie, hè?
0: Ja.
1: En deze versie heeft bijna niemand
0: heeft.
1: O jekker pas hoy ba hum log ke pathao bewijs.
0: Ha. Direct.
1: Ik wil jalak sunna de Lloyd. Dat jij nu wel de juiste versie hebt. Ik dacht, het na sugar. Oké, hem ook or sugar banai li baati. Ujala radio ke.
0: Sugar.
1: Ujala radio ke techniek ook erupar or gail ba.
0: Ja.
1: Dus, kohun na tu pa je online? Iganwa. I mooi kwaliteit me.
0: Iganwa tu kohun na pa je. Even kijken of het mij...
1: Sunna je? Sunna je? Heb je het?
0: Hamangla wel sunna.
1: Ik wil jalak tu mang sunna de to.
0: Hamangla sunna we. Kijk, hier komt hij dan. Itna mooi geluid waar ik is er weer eens weer toe start kreeg ik ganwas

0: weet niet wat het met jou doet, hoor, Annen, maar Ahmed Roa...
1: Kippenvel, hè?
0: Ja, ik krijg kippenvel hiervoor.
1: Mooi, maar dit is een prachtige versie. I versie ja. Koi ke paas na
0: hai ga.
1: Ham sochila. Or agar koi hoi ga jon socha to yam me hai ga. En deze kwaliteit toe hamlo ke pathao.
0: Ham me toe pathao.
1: Ham controle karabe ki mooi hai ki na. Dit is echt de kwaliteit van Ujala. Dit hebben wij in huis. Online ga je hem niet vinden.
0: Online kan je hem niet vinden.
1: Sab koi isa Google kar. Kas ke Google kar. Haat ki rekha kar. Na paie. Kona paie. Kwaliteit.
0: Ham to khoi.
1: Hamar koffie aige.
0: Dekht dat koffie aige. Ja, ik hoor het weer. Ik hoor to pile dan kunnen verder.
1: Ab betale koi na boli sa me. Je bent ordinair.
0: Na na. Tu ghutwa pe. Want sab ke ugore ki kaise. Tu ghutwa le
1: rega. Maar is show het. Ego show het. Tuurlijk. Sunne walo sab jayga bhi.
0: Dus laat het maar even. Nee. Kijk. के तो ऊपर घुसाए सके कोई ना
1: नहीं दोस्त कॉफिया जैसे हम घोरीला घट घट घट घट ना करिए अच्छा सुनने वालों कोई के पास कोई के साथ रहिए ना करिए चिजुआ ओपन बार में हम करीला उमदा तेगो शो है कॉफी एंड चाय के एगो शो है गाइस और देख ऐसा जैसे हम भी बैठना पिए अच्छा सुनने वालों सुनिए
0: Maar ik ganwa... Sonne
1: walo is een apie,
0: tja. Nou, ik ganwa toe... soms denk ik van... kahase door moedie me se kabhi gyan aave hai, kone baat aave hai.
1: Gyani log ke aise hi rahe.
0: Haan, dus gyani hai, baat hai, dheer baat hai ga, dheer tori hai ga.
1: Gyan ke o baati, saagar, gyan ke saagar.
0: Gyan ke saagar me kaise ik ganwa kaise aage to moedia me.
1: अरे यार ज्ञानी के मूरी में तू पूछे कैसे चीज आई है मैं तो सागर हूँ लो सागर ओशियान एगो समुंदर बाती हम ज्ञान के समुंदर
0: भला सोच तो
1: चैट जीपीटी पे खो जाएगा हम ऐसे बोलीला देख ले तो
0: जब कोने से पूछे कि तू तेरी कर तो कितना पानी है समुंदर में याद
1: Nee, precies. En oneindig. Dus Hambati Gyan ke Sagar.
0: Gyan ke Sagar.
1: Dus ik had het met Gusa jaiga, je buitenland met jaiga, Lloyd.
0: Oha, kijk.
1: Dus dan let u gele vakantie boeken. En toen mangen je ego zwembadstoel, ego kursie. Of ego standstoel. En toen sabere 9 bajje aile, wapen. Toen ego strandstoel na haiga. Sabbe badduk rakhal ba, sabbe badduk rakhal ba.
0: Hey, dat is wel irritant, hoor.
1: En de zon, dat ding is weer de.
0: En de zon schijnt heel erg, hè, dan.
1: Je bent komen relaxen. Toe ik had 1000 euro bhar ke gaile ba te relax kere. Toe soche hum baitha be strandstoel pe. Strandstoel no de. Don. Bakhadwan jai ke sab baset kar le ba.
0: Is toch erg.
1: Dus ego doisri itna gussai ge chijwa me. U gail ego rechtsaks pan kari ze ba. Van sun. अदमिया बोली सर हम में मोई स्वयंबात रहेगा और स्वयंबात स्तूल रहेगा हम बोले जब ले रहली फकांसी पे रोज गली प्रोबेरी करे ना मिले हमें जगह ये ना Maar Kismo niet, hij heeft 900 euro teruggekregen.
0: Serieus?
1: Hè?
0: Dus tegenwoordig...
1: Schadevergoeding.
0: Tegenwoordig, Sepci gaat niet toe klagen, zeg ik aan.
1: Handdoek leg je schadevergoeding. Dicht je het op?
0: Hé, jongens.
1: Handdoek... Ja. Handdoekje leggen, sorry. Handdoekje leggen, schadevergoeding.
0: Handdoekje leggen, schade. Handdoekje.
1: Ai, dat bestaat dus ook. Dat bestaat ook.
0: Ook een vakantieke bij zal ik krijgen?
1: Nou, dat niet. Bichara, 6,000-7,000 bar is raha, jaar. Hasen bhar ke lega laha.
0: Dabba pais.
1: Kosme, Griekenland.
0: Dabba to kuch pais.
1: Ja, natuurlijk. Maar een stukje baad.
0: Ja, het is wel bijzonder, moet ik zeggen.
1: Dus als je nu ergens gaat, dan moet je meteen gaan dreigen.
0: Meteen. Ai.
1: Ik ga handdoekjes leggen, schadevergoeding eisen bij je.
0: Maar dan doe je dat bij het reisbureau of bij het hotel. Ja,
1: toch? Je gaat boeken, ja. Hotel Wallagabhi. Hotel Wallagabhi, ja. Gewoon foto beneden je, film beneden je van, dik. Vandaag is dinsdag, ik ben hier om 9:00 in de ochtend.
0: Foto,
1: kijk hier, er is geen plek.
0: Foto, direct mijn kinder, foto, film.
1: Mijn kinderen moeten op de grond gaan liggen hier. Dag, heb ik hiervoor betaald?
0: Ja, dag en tijd, alles meteen.
1: Ik wil Admi Tilburg mee op een badkamer banaisra. Of banawatra. Ja. Hamdani eigenaar waaiga ki Adamia John badkamer wa banawatra in afval.
0: Ja.
1: नतुरगबीत में जाय के बतकामरवा भर जो टूरिस्ट रहा ईटा फीटा सब जोन रहा
0: जब गेल नतुर में भी जाय के
1: दम कर देस खवन दम कर देस
0: वर्म या दाफोर है
1: बकरा के चालना
0: ना ये दम ना जानत रहा की काबले ये कान सो एन पैन बक हुरे एंड देयर इन अलस गोये एंड वर्ड ओपहाल्ड
1: अरे यार जानत रहा मा ई अनेथ है गदा
0: अनेथ है इट इज
1: कौन रस्तवा के कंथिया चाहिए के दम कर धार इस दोन क्लास तू देखा कर सके
0: कौन अनेथ है हू इज इट
1: हम लोग ना करती बैतलांदर ना करती
0: यार हम लोग बहुत साधारण अमीर पार्टी तो हम लोग ना करेंगे
1: हैव यू इन एम्स्टर्डम थ्रोन्स दिंग है दी दम प्लेक हो नुम दैट फेल फेल स्टोर प्लेक है गदा एम्स्टर्डम
0: है गदा
1: मतलब तो टेलबर्ग में तो भी हो यार जो एम्स्टर्डम में है तो टेलबर्ग में हो
0: यार ओवरऑल हैव सो दैट
1: ई अदमिया के कौन सी काटी सर हकी गले से करे
0: पता ना है सेकर मात है डायरेक्ट जो बहावे एंड हैट ही geen tijd voor of geduld voor
1: ओकर औरत ओके फ्रस्ट्रेटेड करी सर सेकर यंग यू मुड द थिंग स्नेल कम डून एंड स्नेल टेरकोमा मत मु नो कोका
0: या
1: यान बेचारा गल बिग बक के है
0: अदमिया के मूड भर दे रहा
1: आई क्रैक वाला मोई बूतो नु
0: ओ या
1: हाँ गो जबर बूतु पाए तू जान के तो
0: कितना बूतु आएगा एक्चुअली
1: अबे पता ना आएगा मैं पाएगा एक मोज जबर वाली एंड है मुझे आलस लातो ऑपरेशन में तो जख्मी ही तो ऑपरेशन में करेगा है मैं वही सेल्फ खान दूँ
0: ना तो वर्ड तो एक हेली ग्रोटे बूते दान है
1: या नतुरली क्या
0: दस
1: लुकिस वन बूतु
0: या Nou,
1: en die opruim kosten moet je betalen.
0: Het is een waarschuwing voor iedereen. Zo'n soortje heb ik iets wil hem karabé. Na curry is op iets.
1: Bermasi is het door hier.
0: Toen buurman gekabel. Kan hier dat ik het met jou heb. Maar toen buurman gekabel.
1: Kon Ali, kon buurman?
0: Ali Bey.
1: Oh, bichara mikka doe jong. Hey. Ik heb wel met hem te doen hoor. Maar, ja. Maar zo'n na, je curry is Bermasi. Je curry is Bermasi. Dan moet je op de blaren gaan zetten. Heel simpel.
0: Het is ook simpel. Het is ook simpel.
1: Chahe maar buurman he, chahe. Weet je, het maakt niet uit. Ja. If you agree, dan moet je naar binnen. Klaar.
0: Ja.
1: Rechterbolie zei ga zoen. Hoger beroep met Gella. Eerste aanleg met 2,5 jaar paisera. Aatsabere sabere paise 3 jaar. Veroordeling, Jalme.
0: Ja.
1: Oro op Ali Bey bolise, ook een advocaat bolise van zoen. Wij gaan in cassatie.
0: Ja.
1: Dus ons op Jaiga, sabse eindstation op Jaiga.
0: Ja.
1: En hoe rehiga waarschijnlijk 1,5-2 jaar lag Jaiga. Voordat Usa kwaaiga. Tap telk Ali Bey op vrije voeten hega.
0: Maar, is dat een tactiek? Want dan je krijgt nu een eis van 3 jaar. Blijft dan nog gelden na die cassatie?
1: Nou, die 3 jaar die staat nu.
0: Okay.
1: Cassatie me op vooral zo'n taak hega. Van zijn een vormfouten gemaakt. Zijn een fouten gemaakt, toch? John zei nakloppen hega. Maar meestal, he, Lloyd, is op chich me, gaat het niet helpen hoor, cassatie. Dus ik vrees het ergste voor hem.
0: Ja, ja, kijk, zo hebben we altijd, we hebben in Koffie en Chai hebben over de vrouwen, over de mannen. Maar deze week hebben we het vooral over de mannen. Mannen, hè? Ja, is dat bij Masi's nakarie? Is dat iets?
1: Nee. Weet je, toen je heel ster bent, toen je heel barke artiest bent,
0: ja.
1: gedraag je.
0: Ja.
1: Dat je een artiest bent wil niet zeggen dat je meer bent of beter bent dan de ander.
0: Nee.
1: Dus na ja apen wali dekhawe or kare, or ik to dwingi karke.
0: Ohito, dus dat.
1: Ik bedoel, het is niet vrijwillig.
0: En, maar tegenwoordig, voor de mensen die luisteren, Priya Sunawalo, tegenwoordig moet je toestemming vragen, hè? Voordat je met een daad begint.
1: Nee, je moet eerst een handtekening hebben.
0: Je moet consent hebben.
1: Consent moet je echt goed regelen. Ja,
0: consent moet je goed regelen.
1: Dus neem het op, Bahia. Neem het op. Want die andere partij kan altijd zeggen... Na man, het regelen.
0: Met dwingen kunnen raken.
1: Hamed dwingen.
0: Jabberjusti kunnen raken. Dus ja.
1: Jabberjusti. Nee, je moet... Matwala kan leren.
0: Ja, dus je moet consent hebben. Dus bachaiker hier. Maar ja, natuurlijk...
1: Kras is bachaiker. Kan je raad trouwens voetbal wat u takle... Hamed ego bericht partij leren. Van zo'n baal hier.
0: Ja, ik baalde.
1: Ik kon keelba.
0: Ja. Maar jij was voor PSG, hè? Maar ik was eigenlijk voor Bayern, moet ik zeggen.
1: Nou ja, weet je waarom ik voor Paris ben?
0: Ja.
1: Paris heeft heel lang getimmerd aan de weg, heel hard getimmerd, heel veel. Hamna niet het naar miljard paisa om en daar is, hè? Anderhalf miljard
0: of ketna. Ik denk door Champions League Gitu kan naar haar.
1: Maar nu pas, nu ze minder geld erin stoppen en nu het gewoon met de jeugd doen, toch? Dan zie je wat een goede trainer betekent.
0: Maar het heeft ook te maken van ego elftal met de heersterren, hè? Dan loopt het toch niet?
1: Nee, maar als je alle sterren bij elkaar koopt en denkt van oké, maar hiermee ga ik kampioen kunnen worden. Ja,
0: nooit.
1: In Frankrijk zijn ze kampioen geworden.
0: Ja.
1: Maar de Champions League winnen bleek dus onmogelijk steeds.
0: Klopt.
1: En nu ze het met eigen jongens doen, gewoon uit de voorsteden van Parijs en zo.
0: Kan die bij zelf heel persen?
1: Nou, Jawan Logan. Maar die trainer, die is gewoon heel goed.
0: Maar dan, zijn het de voetballers die goed zijn of is de trainer goed?
1: Het is vooral het de trainer die vertrouwen heeft in die voetballers. Hun ook de kans geeft.
0: Ja.
1: Kijk, Ajax B, mooi voorbeeld. Bakinega, XX-speler. Terwijl je in de jeugd misschien beter hebt.
0: Ja.
1: Geef hun de kans, toch?
0: Maar misschien ligt het ook aan de trainer van Ajax. Dit na trainer Ajax.
1: Natuurlijk, het ligt ook aan de filosofie van hoe je wil. Hè?
0: Ja.
1: Ik ben eens nou je kampioen, doe je ben eens nou je. Maar als je eigen jeugd blijft investeren, vroeg of laat gaat het beter gaan, toch?
0: Ha.
1: Dus Parijs tegen Londen, dat wordt de clash.
0: Ah, kijk.
1: De twee grootste steden van Europa, Parijs tegen Londen.
0: Ja.
1: Dat wordt de clash, dat wordt de finale. Prachtig.
0: En waar is de finale eigenlijk?
1: Arsenal tegen Paris Saint-Germain. In Budapest.
0: In Budapest.
1: Hongarije.
0: Oké.
1: Hongarije met Narahatam JT, maar Hongarije, braag met discrimineren deze manier. Minogo.
0: Hongarije, wat een mooi deze heeft. Duitse president eigen, premier eigen.
1: Maar we hebben garbar heeft.
0: Orbán toch chill geheegd. Dus toen Orbán keer naar draaien. Hoeveel draaien?
1: Wel draaien, betalen.
0: Of waar keer Adamien is.
1: Nee, maar die Hongaren zijn weer de.
0: Die Hongaren zijn weer
1: de. Minder loopt de man, helemaal niet.
0: Ja.
1: Kunnen we Duitser deze meer overwegen? Kan die jijken wel eens, want het wordt een geweldig
0: land. Prachtig land is ook, hè?
1: Ja. Dus dat is het verhaal van Kompany. Bichara uitschakelhuige.
0: Ja.
1: Kompany Gusalba, trainer van Bayern.
0: Aha.
1: Van zondag hebben we een penalty gelegd. Of hebben we een rode kaart gelegd tegenstander. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Hè?
0: Aha.
1: Als je goed naar de beelden kijkt, dan had die scheidsrechter wel gelijk.
0: Nee, klopt. Hij heeft ongelijk. Kompany heeft ongelijk.
1: Zo is dat. De scheidsrechter had Almere trouwens, die blijft winnen.
0: Ja.
1: Almere City.
0: Gaan ze weer naar
1: play-offs?
0: Gaan ze weer naar de Eredivisie, denk je?
1: Nou, nog niet, maar ze spelen nu in de play-offs. Ze hebben nu al twee. Ze staan met een half been in de halve finale op de Eisenboli.
0: Aan
1: Kalien de Graafschap keer. Jitge met 3-1.
0: Ja.
1: Heenwedstrijd bij de Higa. Dus dan ben ik Kelore Higa. En dan gaan ze door naar de halve finale. Dus dat is wel mooi. En dan ga je spelen tegen de nummer laatst van de Eredivisie. Zoiets. Aha.
0: Nou ja.
1: Of nummer 16, sorry.
0: Nou ja, nog een paar weken te gaan. Dan hebben we ook het WK. Dus begint... Kujanakina? Of is, daar, is nog niet het gevoel van... Oranje hè, gaat spelen. En hoe ver komt Oranje eigenlijk?
1: Nou. Oranje gaat het niet makkelijk krijgen, hoor, Lloyd.
0: Nee.
1: Admissortje. Kijk, die analyse komt wel komende dagen. Dichter bij WK.
0: Aha.
1: Maar in elk geval Almere. Oranje.
0: Ja.
1: Oranje gaat het niet makkelijk krijgen. Zelfs in die voorronde. In de eerste ronde.
0: Voorronde, maar waarom? Het zijn geen echte bizarre tegenstanders naar het, hoor.
1: Nou.
0: Ja, Japan. Ja.
1: Ja, nou ja. Van Japan winnen is al lastig, hoor, Lloyd.
0: Aha.
1: Dus het wordt wat. Maar hierover gaan we het uitgebreid hebben. Komende dagen. De hele analyse.
0: Ja.
1: Maar ook de spits. Ja. Jokores moet je zeggen. Ga die maar tegenhouden. En, maar die hele analyse die komt.
0: Oké.
1: Okay. Almere met trouwens een Aguila Galba. Is hij het Barca?
0: Aguila Galba. Almere met is hij
1: het? Almere met is hij het Barca. Aguila langs de snelweg. Okay. Richting Almere stad. Wampe Haiga Ego Data Centrum.
0: Ja.
1: En die staat gewoon in brand op dit moment. Enorme rookontwikkeling. Almere ke datacentrum. Utrecht John Heiga Hamrijan. Of Universiteit Utrecht Hamrijan. Ook er servers John Heiga B. Heiga Ohime. Hier datacentrum van Almere. En die ondervinden ook zware hinder nu. Dus
0: dat is behoud Hani. Ik bedoel, je kan niet terug bij voor je gegevens. Kijk dan.
1: Nee, dus ik wil Barca Aguila Galba. Dus Torase, hè? Okay. Almere met John Haiga, Tora rekening hoor ik erin.
0: Nou ja, goed, oké. Okay. Maar Agila, ja, is kalam de kila.
1: Tora jada.
0: Oké.
1: Ai.
0: Dus, goed. Het is al nu bijna tijd. Want Hamluk Tani Chota roept mij als kwartier, koffie, chai, middag, show. Want wij moeten weer gaan werken natuurlijk. Want kun je kamer Hamluk hier blauwen. Ja, dus dan gaat dat even voor. Ik weet niet, heb je nog wat toevoegingen?
1: Nee. Het nere haloid, aaj gati, peren konodin. Konodin peren Hamluk bierabe.
0: Ja.
1: Met koffie en chai. Mooi zullen hier zo nevalubi. Ja. Maak er een mooie dag van. En hoi ze kijk, bian Hamluk rahab naar hebben bij Patanahiga. We gaan het wel proberen. जयदा हम लोग के लुक होएगा हम लोग आबे कभी कभी होएगा ना हो पाएगा का करिए वदुन ऑस बेस्ट
0: सो सेट थैंक यू वेल आनंद
1: खुश है सो यो
0: याद का आपने सुने हैं कॉफी चाय मिडल शो इट वाज एन बीटी कॉर्ट सो मेटेन अभी आप सुन लेना बाकी का प्रोग्राम उजाला रेडियो पर Een hele mooie dag toegewenst. Blijf het nieuws volgen. Op Ujala Radio. Ja, waar je ook wil volgen. Maar blijf wel volgen. Blijf alert. Mooi zijn hier.

Soujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Maurice de Jong. Een 31-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel online afpersen van minderjarigen. Hij benaderde slachtoffers via een videogame en dreigde met openbaarmaking van naaktfoto's. 3 vrouwelijke Syriëgangers zijn in Australië opgepakt na terugkeer met hun kinderen. Ze behoren tot 13 Australiërs die het Syrische detentiekamp Al Roy verlieten. De vrouwen worden aangeklaagd voor misdrijven zoals mensenhandel, slavernij en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Almere is donderdag een grote brand uitgebroken bij een datacentrum langs de A6. Door de forse rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Brandweerkorpsen uit meerdere regio's proberen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn bedrijven moeten ruim 1,3 miljoen euro boete betalen. De rechtbank oordeelt dat hij bewust te laat aangifte deed en daarmee de samenleving ondermijnde. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na
12: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 390 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle 35 minuten vertraging. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, de gezelligheid van Ujala Radio knalt door je luidsprekers. Het is een dag om lekker van te genieten. Neem iedere dag even de tijd om van iets kleins te genieten. Want ja, Ujala hè. Geluk gaat niet over alles krijgen wat je wil. Het gaat over genieten van wat er is. En dat doen we vandaag, dat doen we morgen en dat doen we elke dag. Ja toch? En tussendoor met Ujala Radio op de achtergrond kan jouw dag niet meer stuk.

Ja, Ujala Radio is full on met full on entertainment. En als je Ujala aan hebt, geniet nooit met mate. Want ja, de beste manier om te genieten, dat is gewoon lekker ontspannen. En sowieso geen tijd verspillen. Want ja, als je tijd verspilt. Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten. Get ready to wine, girl. Ja, let's get ready to wine. Brian Mohan samen met Savita Singh on the vocals. En deze Spangan.

दुनिया देखो मैंने देखा है ये एक सपना और फूलों के शहर में घर अपना। Dat is de stem van Brian Mohan samen met Savita Singh in deze heerlijke cover Ghana. Ja, geweldig gedaan. In een leuk jasje gestoken. En het originele gaat alweer way back naar het jaar 1986. Destijds de stem van Lata Mangeshkar samen met Amit Kumar. Geen Amit Jairam, maar Amit Kumar. Ujala Radio, hey Sunwalo. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je geniet van deze dag.

Yeah, it's been a really, really long up to Aja. Janu to Aja. I Wanna See You Dance. Ja, een heerlijke party song uit de film. Khoge Ye Ham Kaham. Ja, een heerlijke dansnummer. En iemand zei ooit tegen mij, waarom aan een bar hangen als je er ook op kunt dansen? Ja, het was eventjes dat ik dacht van ja, gelijk heb je. En een ander zei tegen mij, waarom zou je ook lopen als je ook kan dansen? Ja, het is dat iedereen je maar een beetje raar zal aankijken als je dat gaat doen. Maar in ieder geval, dansen is iets wat we doen omdat het ons ontspanning geeft. We laten alles eventjes een beetje los in ons hoofd. Dat is het effect van dansen. Ja, Kaboli. Dans, lach en geniet van het leven.

Ja, beautiful song, groep voor het Ghana, de stem van Arijit Singh. Mire Rua Rua, Mire Rua Rua. Ja, is afkomstig uit de film Tiger 3. Ja, onder andere Katrina Kaif en Salman Khan in de hoofdrol. Maar ook, ja, ook Imran Hashmi. Ja, dat is de eerste samenwerking van Yash Raj Film samen met Imran Hashmi. Ja, en hij speelt een belangrijke rol in de film.

Ja, er wordt gezegd dat de leeuw vandaag uit de kooi is gekomen. Ik denk dat het die leeuwa is van Bhaiya Satish. Ja, is afkomstig uit de film Fighter, deze Ghana. En deze film werd in januari 2021 aangekondigd op de verjaardag van Hrithik Roshan. Namelijk op 10 januari. Ja, ik stond er niet bij stil, maar het schijnt dus de eerste film te zijn samen met Deepika Padukone. Samen dat je dus Hrithik Roshan samen met Deepika on screen ziet. Ja, ook is Siddharth Anand in deze film. En met Hrithik Roshan samen is het zijn derde film. Want je had ook Bang Bang in 2014. En je had ook War in 2019.

Ja, je zult je hart nooit kunnen ontlopen. Ja, daarom kun je maar beter luisteren naar wat het je te zeggen heeft. Ganakanam heet Sun Lesara Meridua. Het originele kennen we uit de film Singham Returns en is de stem van Arijit Singh in deze Ghana. Maar dit is de stem van Sudhir van de formatie Next Time. Ja, prachtige, heerlijke local Ghana, heerlijke love Ghana die je hoort hier bij Ujala Radio. Ujala Radio Heesunwalo. Mijn Amit Jairam. En geniet lekker van je mooie dag. Samen met Ujala Radio op de achtergrond of op de voorgrond. John Chitumang, jij mag het bepalen.

Ja, uit het jaar 1999 met onder andere Shah Rukh Khan in de hoofdrol. Moviekanaam heet Badshah. Ja, je hoort de stem van Abhijit. En ja, na deze film kreeg Shah Rukh Khan de bijnaam Badshah of Hindi Cinema. Ja, dat is na deze film. Na de film Badshah uit het jaar 1999. Organakanaam heet. Het nummer wat je zojuist hoorde heet Voler Ki Jo Sabse Alag Hai. Maar dan gestoken in een nieuw jasje. En dit is EP Dylan op de playlist hier zo. Organica naam is Sleepless. Een brand new track uit het jaar 2023.

Ja, Ganneke naam is Sleepless van de stem van EP Dylan. Die hoort hier op onze playlist. Ja, en dit is Savita Singh samen met Lucky Singh.

From Way Back uit het jaar 1995 kwam deze uit in de film Hum Sab Chorhe, gezongen door Alka Yagnik en Kumar Sanu. Maar deze laat je verrassen door Savita Singh en Lucky Singh. Ja, en zo is ook deze Ghana uit de jaren 90 weer helemaal van deze tijd.

मोहब्बत में यू हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। Ja, grenzen stellen betekent dat je de moed hebt om van jezelf te houden. Ook al riskeer je daarmee dat je anderen teleurstelt. Ja, Gana Kanam heet Tum Sebhi Ziyada en is afkomstig uit de film Terup. Een prachtig, mooi nummer die we ook vele malen vaker na deze zullen horen. Ja, de playlist gaat verder en laat nu de stem van Payal Deo en Bacha tevoorschijn komen. Ganakanam he gone.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heen, door Zalgren heen. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Ja, Kizika Moenes als kaar heen. Ujala Radio per vermaais aap deze te heen. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Bel Betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: De FIFA stopt met de samenwerking met Panini voor het officiële WK-stickerboek. Vanaf het WK-voetbal van 2026 verschijnt het verzamelalbum onder een nieuwe partner. Panini maakte tientallen jaren iconische stickerboeken voor grote voetbaltoernooien. Verzamelaars reageren verdeeld op het besluit van de Wereldvoetbalbond. Voor Moederdag zijn dit jaar iets minder bloemen via de Nederlandse veilingen verhandeld dan vorig jaar. Volgens de bloemenbranche bleef de vraag wel groot, maar zorgden hogere prijzen en veranderend koopgedrag voor een lichte daling. Vooral rozen en gemengde boeketten blijven populair rond de drukste bloemendag van het voorjaar. De cruiseschippassagier die is opgenomen in het ULMC blijkt inderdaad besmet te zijn met het hantavirus. De patiënt werd onderzocht naar klachten die op een ernstige infectie wezen. Het ziekenhuis heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Hoe de besmetting precies is opgelopen wordt nog onderzocht. De politieke zuiveringen binnen de Chinese legertop gaan verder. Twee voormalige ministers zijn door een rechtbank ter dood veroordeeld wegens ernstige corruptie en machtsmisbruik. Het gaat om een van de zwaarste anticorruptiezaken van de afgelopen jaren. De zaak onderstreept de harde lijn van president Xi Jinping tegen interne tegenstanders. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
5: Is your business klaar voor de volgende stap?
6: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

Ja, en met de stem van Guru Randhawa samen met Arjun on the vocal starten we dit uurtje hier bij Ujjala Radio. Mehu Ami Jaram or Jahabjohab, wat je ook aan het doen bent, geniet van deze mooie dag en geniet samen met de heerlijke tonen die je hier zo beleeft bij Ujjala Radio. We gaan er weer een mooi uurtje van maken. Ja, ik heb een mooie playlist geselecteerd. En ik weet zeker dat je gaat genieten. En dat betekent dat we samen gaan genieten.

0: voor Lloyd. Ja. Voor leefstijl is natuurlijk belangrijk bij aanleg, Biba, maar thora bachai karie.
1: Bachai karie.
0: Dus laat het controleren af en toe.
1: Ja, die, inderdaad, je moet wel op controle gaan. Bachai karie. En je zit ook boler helaas twee dagen geleden. Haat kierik, toen bedel bieze kerie. Door ja, goed te leven, gezond te leven.
0: Ganwa kod delit hoor.
1: Ganwa, hame enna irriteer kerie. Dat ik hem, ka hem na pijnlijk ook mooi kwaliteit. Ab toe
0: hamse push na.
1: Dekle toch, toe hama problemos. Dekle, hame na hoefrij.
0: Sudhar deli hem.
1: Toe direct. Problemen opzij losgegeven. Dus ja.
0: Maar nu heb je een geweldige versie, hè?
1: Ja.
0: En deze versie heeft bijna niemand.
1: Niemand heeft dit. Ojeker
0: pas hoi ba hem loke pathau bewijs.
1: Ha, direct.
0: Ego jalak suna de Lloyd. Dat jij nu wel de juiste versie hebt. Ik dacht, itna sugar. Oké, hem lok or sugar banai li baati. Ujala radio ke.
1: Sugar.
0: Ujala radio ke techniek ook erupar or geil ba.
1: Ja.
0: Dus, kohun na tu pa je online? Iganwa. I mooi kwaliteit me.
1: Iganwa tu kohun na pa je. Even kijken of het mij...
0: Suna je? Heb je?
1: Hamangla wel suna.
0: Ego jalak tu mang suna de toch?
1: Hamangla suna we. Kijk, hier komt hij dan. Itna mooi geluid waaien. Ik is er weer eens weer toe start kreeg ik ganwas

0: ik weet niet wat het met jou doet, hoor, Arne, maar met door ja, ik krijg kippenvel, hiervoor.
1: Mooi, maar dit is een prachtige versie. I versie koi ke pas na hai.
0: Koi ke pas na hai.
1: Hum sochila. Aur agar koi hoiga jo socha to hum mein haiga. En deze kwaliteit toe hamlo ke pathao.
0: Hum to pathao.
1: Hum controle karabe ki mooi hai ki na. Dit is echt de kwaliteit van Ujala. Dit hebben wij in huis. Online ga je hem niet vinden.
0: Online kan je hem niet vinden.
1: Sabko je site Google kar. Kas ke Google kar. Haat ki rekha kar. Na pa ye. Na pa ye. Kwaliteit.
0: Hum to khoj.
1: Hamar koffie aige.
0: Dek ter koffie aige. Ja, ik hoor het weer. Ik hoor to pile dan kunnen we verder.
1: Ab betal koi na boli samme. Je bent ordinair.
0: Na na. Tu ghutwa pe. Want sabke ugore ki kaise tu ghutwa le
1: vega. Maar hier show he to. Ego show he to. Tuurlijk. Sunne walo samjhega bhi.
0: Dus laat het maar even. Nee, nee, nee. Kijk. Kijk door op er gozaai ze kijken. Koi
1: nee. Nee, dus koffie aan jezelf gorilla, gat gat gat gat. Nang karie je, chaa sunne walo. Koi ke pa, koi ke saath rahiye, nang karie je, chijwa open bar me. Ham karila, omdat ego show hai. Coffee and chai ke, ego show hai.
0: Ego show hai.
1: Or dek, aisa jaise hum bhi bina piye, chaa sunne walo, suniye.
0: Maar ik kan wel.
1: Sunne walo is een apie.
0: Nou, ik kan wel toe. Ja, soms denk ik van. Kaha se. Door moedie me se. Kabhi gyan aave hai. Kon baat aave hai.
1: Gyani log ke aise hi rahe.
0: Haan, dus gyani hai. Baat hai. Dheer baat hai. Dheer tori hai.
1: Gyan ke o baat. Sagar. Gyan ke sagar.
0: Gyan ke sagar me kaise. On ganwa. Ik ganwa kaise aage to moedia me.
1: अरे यार ज्ञानी के मूरी में तू पूछे कैसे चीज आई है मैं तो सागर हूँ सागर ओसियान एगो समुंदर बाती हम ज्ञान के समुंदर
0: भला सोच तो
1: जीपीटी पे खो जाएगा हम ऐसे बोलीला देख ले तो
0: जब कोने से पूछे कि तू तेरी कर तो कितना पानी है समुंदर में याद इस तो कौन तेल बाय
1: Nee, precies. En oneindig. Dus Hambachi Gyan ke Sagar.
0: Gyan ke Sagar.
1: Dus ik had het me gussa jaega je buitenland me jaega loit.
0: Oha, kijk je?
1: Dus dalle tu gele vakantie boek karke or tu mangeiga ego zwembadstoel, to ego kursie. Of ego strandstoel. Of tu sabere 9 baje aile wapé, to or ekko strandstoel na haiga. Sabbe badduk rakhalba, sabbe badduk rakhalba.
0: Dat is wel irritant hoor.
1: En de zon, dat ding is weer de.
0: En de zon schijnt heel erg, hè? Dan kan ik
1: je bent komen relaxen. Toen ik 1000 euro bhar ke gaile baate relax kare, toen soche ham baitha be strandstoel pe. Strandstoel no de. Don. Bakhadwan jai ke sab basat kar le ba.
0: Is toch erg, is toch erg.
1: Dus ego doisri itna gussa aayegi chijwa mein. U gail ego rechtsaak span kari se ba. Van sun. अदमिया बोली सर हमें मोय स्वयंबात रहेगा और स्वयंबात स्टूल रहेगा हम बोले जब ले रहली फकांसी पे रोज गली प्रोबेरी करे ना मिले हमें जगह ये ना अमा किस मोनी है 900 euro teruggekregen
0: hè hoe vind je ja dus tegenwoordig
1: schadevergoeding
0: tegenwoordig septie gaat niet toe klagen kan zeg ik hè
1: handdoek legjes schadevergoeding degelijk toch
0: hey jongens
1: handdoek Handdoekje leggen, sorry. Handdoekje leggen, schadevergoeding.
0: Handdoekje leggen, schade.
1: Handdoekje. Ah, dat bestaat dus ook. Dus
0: ook een vakantie bij zal ik krijgen?
1: Nou, dat niet. Bichara, 6-7000 bhar is raha, yaar.
0: Oh, ja.
1: Hasen bhar ke lega laha.
0: Dabba pais. Kosme,
1: kosme, Griekenland.
0: Dabba to kuch pais.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. En dat checken we
0: Ja, het is wel bijzonder, moet ik zeggen.
1: Dus als je nu ergens gaat, dan moet je meteen gaan dreigen.
0: Meteen. Ai.
1: Ik ga handdoekjes leggen, schadevergoeding eisen bij je.
0: Maar dan doe je dat bij het reisbureau of bij het hotel.
1: Ja, je gaat boeken, Hotel Wallagabie. Hotel Wallagabie, gewoon foto van in je film, van in je van dik. Vandaag is dinsdag, ik ben hier om 9 uur in de ochtend.
0: Foto,
1: kijk hier, er is geen plek.
0: Foto, direct, foto, film.
1: Mijn kinderen moeten op de grond gaan liggen hier. Dag. Heb ik hiervoor betaald?
0: Ja, dag en tijd, alles meteen.
1: Ik wil admit Tilburg mee op een badkamer benaaien. Of benauwd raar. Hebben daar niet eigenaar waar? Ik Adam ja, John badkamer wa benauwd raar. In ieder geval,
0: ja.
1: Natuurgebied met jij, ke badkamer wa bhar John toerist raar. Ita, pita, sab John raar.
0: Je hebt gel natuur
1: mee. Dat jij dump kan deze. Gewoon dump kan deze.
0: Ja, waarom, ja, daarvoor heb
1: ik... Bagraak het jou
0: nooit. Maar Adam ja, na John het raar, je kan zo'n puinbak huren en daarin alles gooien en dan wordt het opgehaald.
1: अरे यार जानत रहा मैं ये अनेत है गाना
0: है अनेत है ये
1: तो कौन रास्ता के कंथिया चाहिए के दम का धारी स्टोन क्लास
0: तो अनेत
1: तू देख क्या कर सके
0: कौन अनेत हैगा हु इज
1: हम लोग ना करती बैतलांदा ना करती यार
0: हम लोग बहुत साधारण अमीर पार्टी तो हम लोग ना करे
1: हैव हैव इन एम्स्टर्डम थ्रोन्स दिंग एंड दी दम प्लेक हु नो दैट फेल फेल स्टोर प्लेक हैगा तो एम्स्टर्डम
0: हैगा
1: मतलब टिलबर्ग में तो भी हो यार जो एम्स्टर्डम में है तो टिलबर्ग में हो यार
0: ओवरऑल हैव एम्स्टर्डम
1: तो ई आदमिया के कौन सी काटी सरहा की गले से करे
0: पता ना है सेकर माता डायरेक्ट जो बहावे और हती geen tijd voor of geduld voor
1: ओकर औरत ओके फ्रस्ट्रेट कर इस तरह सेकर यान यू मुड द थिंग स्नेल कम डून एंड स्नेल terugkomen want you must nog koken
0: ja ja ja
1: यान बेचारा गल बिग बक है ओकर
0: आदमिया के मुड़ी भर दे रहा
1: है एक रख वाला मोय बूटो नु
0: ओ या
1: हाँ गो जबर बूतु पाए तो तू जान के तो
0: कितना बूतु आएगा एहलक
1: अबे पता ना आएगा मैं पाएगा गो मोई जबर वाली एंड हाई मुत अलस लातो अप्रोइम दस द गमेंटे अप्रोइम करेगा हाई मैं गोड़ी सेल्फ गान दून
0: में नाउ वर्ड इट एन हेली ग्रोटे बूते दान है
1: या नतुरलिक या
0: दस
1: सुन
0: Nou,
1: en die opruim kosten moet je betalen.
0: Het is een waarschuwing voor iedereen. Zo'n soortje, hij gaat hier iets wil hem karren. Na karren is het iets.
1: Maar maar ze is het door hier.
0: Toen buurman gekabel. Kan hier dat ik heb het met jou hebben. Maar toen buurman gekabel.
1: Kon Ali, kon buurman?
0: Ali B.
1: Oh, bichara mikka doe jong. Ik heb wel met hem te doen hoor. Maar zonder dat je karren is hebben maar ze... जब करी से बनवा सी तो मुझे अब दबला रखा से हिल सिंपल
0: अट इज ऑक सिंपल अट इज ऑक
1: चाहे हमारे बीरमान है चाहे वही चाहे दिमाग नहीं आई थी इफ ही ओगरी तो मुझे ना बेने क्लास रेक्टर बोली सही का सुन होकर बरूप में गल रहा इर्स्ट आनलेख में 2.5 years पाई सरा आज सवेरे सवेरे पाई से 3 years फॉर ओर डेलिंग जाल में और अब अली बेई बोली से ओकर एडवोकेट बोली से फंसून वे खान इन कासाची दस उस अब जाएगा सबसे एंड स्टेशन अब जाएगा और वो रहेगा वर्षाइलक अंदर हालफ वे या लग जाएगा फॉर दैट उसा को आएगा तब तक अली बी अब ऑफ्राई फुट होगा
0: मैं इज दैट अन टैक्टिक वन दन यू क्रैग न्यू एन आइस फ्रॉम 3 years ब्लाइव दन नो गेल्डे ना दी कसासी
1: नाउ दी 3 years दी स्टार्ट न्यू कसासी में अब फॉर ऑल समंता की गा वन साइन अ फॉर्म फाउट गेमेक्स एंड अ फाउट गेमेक्स तो जॉन जॉन जॉन से नकलप होवेगा चीजवा Maar meestal, hè, Lloyd, is op zich mee, gaat het niet helpen hoor, cassatie. Dus ik vrees het ergste voor hem.
0: Ja, ja kijk, zo naar Hamlok altijd. We hebben in Koffie en Chai hebben over de vrouwen, over de mannen. Maar in, deze week hebben we het vooral over de mannen. Mannen, hè, ja. Is dat bij Masi na carrière? Is op zich.
1: Nee. Weet je, toen zei ik sterbate, toen zei ik barka artiestbate.
0: Ja.
1: Gedraag je.
0: Ja.
1: Dat je een artiest bent wil niet zeggen dat je meer bent of beter bent dan de ander.
0: Nee.
1: Dus na ja apen wali dek hawe or kare, or ik to dwingi karke.
0: Ohito, dus dat.
1: Ik bedoel, het is niet vrijwillig.
0: En, maar tegenwoordig, voor de mensen die luisteren, priesunen wel, tegenwoordig moet je toestemming vragen, hè? Voordat je met een daad begint.
1: Nee, maar je moet eerst een handtekening hebben.
0: Je moet consent hebben.
1: Consent moet je echt goed regelen.
0: Consent moet je goed regelen.
1: Dus neem het op, Bahia, neem het op. Want die andere partij kan altijd zeggen, na man het regelen.
0: Met dwingen raha.
1: Jabberjusti. Matwala kan leren.
0: Dus je moet consent hebben. Dus bachaiker hier. Maar jij natuurlijk.
1: Kan je raad trouwens voetbal wat toe takle? Hamme ego berecht partijen. Van zo'n baal hier.
0: Ja, ik baalde.
1: Ik kon kelba.
0: Ja. Maar jij was voor PSG, hè? Maar ik was eigenlijk voor Bayern, moet ik zeggen.
1: Nou ja, weet je waarom ik voor Paris ben?
0: Ja.
1: Paris heeft heel lang getimmerd aan de weg, heel hard getimmerd, heel veel. Hebben we niet naar miljard paisa om en daar is, hè? Anderhalf miljard
0: of ketna. Ik denk door de Champions League jeetje kan naar haar.
1: Maar nu pas, nu ze minder geld erin stoppen en nu het gewoon met de jeugd doen, toch? Dan zie je wat een goede trainer betekent.
0: Maar het heeft ook te maken van, ego elftal met heel sterren, hè? Dan loopt het toch niet?
1: Nee, maar als je alle sterren bij elkaar koopt en denkt van oké, maar hiermee ga ik kampioen kunnen worden. Ja,
0: nooit.
1: In Frankrijk zijn ze kampioen geworden.
0: Ja.
1: Maar de Champions League winnen bleek dus onmogelijk steeds.
0: Klopt.
1: En nu ze het met eigen jongens doen, gewoon uit de voorsteden van Parijs en zo.
0: Kan die Pijs alle geopers, hè?
1: Nou, Jawan Logan. Maar die trainer, die is gewoon heel goed.
0: Maar dan, zijn het de voetballers die goed zijn of is de trainer goed?
1: Het is vooral de trainer die vertrouwen heeft in die voetballers. Hun ook de kans geeft.
0: Ja.
1: Kijk, Ajax B, mooi voorbeeld. Bakinega, XX-speler. Terwijl je in de jeugd misschien beter hebt.
0: Ja.
1: geef hun de kans, toch?
0: Maar misschien ligt het ook aan de trainer van Ajax. Dit na trainer Ajax.
1: Natuurlijk,
0: zijn,
1: ja.
0: Zijn
1: dat ligt ook aan de, het ligt ook aan de filosofie van hoe je wil. Hè?
0: Ja.
1: Ik ben eens nou je kampioen, doe je ben eens nou je. Maar als je eigen jeugd blijft investeren, vroeg of laat gaat het beter gaan, toch?
0: Ha.
1: Dus Parijs tegen Londen, dat wordt de clash.
0: Ah, kijk.
1: De twee grootste steden van Europa, Parijs tegen Londen.
0: Ja.
1: Dat wordt de clash, dat wordt de finale. Prachtig.
0: En waar, Arsenal, waar is de finale eigenlijk?
1: Arsenal tegen Paris Saint-Germain. In Budapest.
0: In Budapest.
1: Hongarije.
0: Oké.
1: Hongarije met Narahatam JT, maar Hongarije, braaf, met discrimineren ze van jaar. Minogo.
0: Hongarije, wat een mooi deze heeft. Dusse president eigen, premier eigen.
1: Ja, maar abbe bara garbar hai.
0: Orbán to chal gaya. Dus toen Orbán ke na draa hai.
1: Wel draa hai la, betal
0: hai. Of waar ke adamien is.
1: Nee, maar die Hongaren zijn weer de.
0: Die Hongaren zijn weer de.
1: Mino loop de man, helemaal niet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Kono dusser des me reet, ham overweeg karti jai ke wel het, want het wordt een geweldig.
0: Terwijl het een prachtig land is ook, hè.
1: Ja. Dus dat is het verhaal van Kompany. Bichara uitschakelhuige.
0: Ja.
1: Kompany Gusalba, trainer van Bayern.
0: Ha.
1: Van zo'n hamecha trago penalty mileke. Of hamecha trago rode kaart mileke tegenstander wakke. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar, hè?
0: Uh-huh.
1: Als je goed naar de beelden kijkt, dan klopt, had die scheidsrechter wel gelijk.
0: Nee, klopt. Hij heeft ongelijk. Kompany heeft ongelijk.
1: Zo is dat. Dat scheidsrechter had Almere trouwens, die blijft winnen.
0: Ja.
1: Almere City.
0: Gaan ze weer naar
1: play-offs?
0: Gaan ze weer naar de Eredivisie, denk je?
1: Nou, nog niet, maar ze spelen nu in de play-offs. Ze hebben nu al twee. Ze staan met een half been in de halve finale op de Eisenboli.
0: Aan
1: Kalien de Graafschap keer. Jitge met 3-1.
0: Ja.
1: Heenwedstrijd op de Higa. Dus dan ben ik Kelore Higa. En dan gaan ze door naar de halve finale. Dus dat is wel mooi. En dan ga je spelen tegen de nummer laatst van de Eredivisie. Zoiets. Aha.
0: Nou ja.
1: Of nummer 16, sorry.
0: Nou ja, nog een paar weken te gaan. Dan hebben we ook het WK. Dus begint... Kujanakina. Of is het daar is nog niet het gevoel van... Oranje gaat spelen. En hoe ver komt Oranje eigenlijk?
1: No. Oranje gaat het niet makkelijk krijgen, hoor, Lloyd.
0: Nee.
1: Niet soortje. Kijk, die analyse komt wel komende dagen, dichter bij WK.
0: Aha.
1: Maar in elk geval, Almere. Oranje.
0: Ja.
1: Oranje gaat het niet makkelijk krijgen. Zelfs in die voorronde, in de eerste ronde.
0: In de voorronde, maar waarom? Het zijn geen echt bizarre tegenstanders daar, toch?
1: Nou.
0: Ja, Japan. Ja.
1: Van Japan winnen is al lastig, hoor, Lloyd.
0: Aha.
1: Dus het wordt wat. Maar hierover gaan we het uitgebreid hebben, komende dagen. De hele analyse.
0: Ja.
1: Maar ook de spits, Jokores moet je zeggen. Ga die maar tegenhouden. En, maar die hele analyse die komt.
0: Oké.
1: Almere met trouwens een Aguila Galba Isait Barca.
0: Aguila Galba Almere met Isait?
1: Almere met Isait Ego Barca Aguila langs de snelweg. Okay. Richting Almere stad. Wampe Haiga Ego Data Centrum.
0: Ja.
1: En die staat gewoon in brand op dit moment. Enorme rookontwikkeling. Almere datacentrum. Utrecht, John Heiga Hamarijan. Of Universiteit Utrecht Hamarijan. Ook er servers, John Heiga B. Heiga Ohime. Die datacentrum van Almere. En die ondervinden ook zware hinder nu.
0: Dus dat is bood Hani. Ik bedoel, je kan niet terug bij voor je gegevens. Kijk dan.
1: Nee, dus ik wil Barca Aguila Galba. Dus Torase, hè? Okay. Almere met John Haiga, thora rekening hori kerie.
0: Nou ja, goed, oké. Maar aagi lagi aaj kalam dekhila.
1: Thora jada.
0: Oké.
1: Ai.
0: Dus, goed. Het is al nu bijna tijd. Want hamluk tani chota roep me aaj kerti, koffie, chai, middag show. Want wij moeten weer gaan werken natuurlijk. Want kamer hamluk heb je blauwe. Dus dan gaat dat even voor. Ik weet niet, heb je nog wat toevoegingen?
1: Nee, het nederige luid aaj kerti. Pieren konodin pieren hamluk bierabe.
0: Ja.
1: Met koffie en chai. Mooisere hier zo nevalubi. Maak er een mooie dag van. En hoisake ki bian hamluk rahab naar. We gaan het wel proberen. Jai dai hem loke leuk hoiga, hem loke abe. Kabi kabi hoiga, na ho paiga, kakarie. We doen ons best.
0: Zo is dat. Dankjewel, Ann.
1: Groetjes, hoi.
0: Ja, de gaaf niet zo'n heen. Koffie, chai, middagshow. Het was een beetje kort. Zometeen. Abiyab Sulina. Bankika program. Ujala Radio. Een hele mooie dag toegewenst. Blijf het nieuws volgen. Op Ujala Radio. Ja, waar je ook wil volgen. Maar blijf wel volgen. Blijf alert. Mooi serieën.

is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

की

कहीं भीगे

You are. Ujala Radio Headlines. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. Het Londense warenhuis Harrods compenseert tientallen slachtoffers na meldingen van misbruik door voormalig eigenaar Mohammed Al-Fayed. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft in Vaticaanstad een ontmoeting gehad met Paus Leo XIV. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, I'm Katrina Kiff.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: जहां दिल खो गया।
1: You are
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste Ujala Radio.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van Stichting Wigwam in Heel.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: देखो।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakt het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala.